Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maakt...

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Is de Nachttour. Radio Apeldoorn.

spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat melden Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26.

tot een nachtmerrie schallen over Oud-Amsterdam. In de stad.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de staat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan 1 jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: Goedemiddag luisteraars, aan de knoppen zit Frans Lubbers als vanouds. De man die achter de knoppen zit, zoals ik al zeg. En ook voor een groot gedeelte de keuze van de muziek bepaalt. En daar genieten we vanmiddag van. Beste luisteraars, dit is de matinee van 22 maart. En 22 maart is de 142e dag van het jaar. En we hebben nog 223 dagen te gaan dit jaar. Het is wat dat je weet. Vandaag, het is lekker weer, hè, 25 graden. Maar is dat bijzonder? Nee hoor, in 1922 was het 32,7 maximaal. En even het andere uiterste, in 2004 vroor het min 0,4. Dus heel bijzonder. Wat vandaag is het vandaag? Het is vandaag, zoals elke dag in het jaar, heeft wel iets bijzonders. En dit is de wereld Biodiversiteitsdag. En de Verenigde Naties hebben dus 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit. En wie was er jarig vandaag? Nou, eigenlijk niet zo gauw iemand die in het nieuws is, maar wel in 1912 is geboren. En misschien de oudere luisteraars die kennen hem nog wel. Boer Koekoek. Die is in 1912 geboren en hij was de oprichter van de Boerenpartij. Zeg maar de voorganger van de BBB. Hij is in 1987 overleden, maar zijn naam kennen heel veel mensen toch nog wel. Een Nederlandstalig liedje. Ik laat je van Kim.

Ik laat je van Kim. Dat is de artiestennaam. En haar echte naam is Kimberly van Maasdamme. Welkom nogmaals bij het eerste uur van de matinee van 22 mei. En wat gaan we dit uur doen? Zo dadelijk, na het volgende plaatje, gaan we in gesprek met Robin Batens. Hij is de baas van Mansion 24. En hij gaat het hebben over een optreden van de roemruchte Apeldoornse band Flavium. Flavium moet ik eigenlijk zeggen. En op 14:30 aan de telefoon Jolanda Postma. Zij is van Stichting Vakantievriend. En zij gaat vertellen dat er vrijwilligers nodig zijn voor deze stichting. Om kinderen een leuke vakantie te bieden. En dan hebben we om 14:45 Ernest Graus, bestuurslid van de stichting Pride 055. En die gaat vertellen over de opening van de Pride-locatie in het ASEC-gebouw hier in Apeldoorn. Ik heb verteld, Flavium, althans, die komt niet. Daar gaan we naar luisteren zo dadelijk. Maar zo dadelijk komt dus ook Robin Batens vertellen over het optreden van deze groep. En die kunnen we over een minuutje of 3-4 aan de telefoon verwachten. En om even lekker warm te dragen, nu Bad Luck van Flavium, een nummer uit 75.

0: Bad Luck van Flavium. Goedemiddag, Robin Batens.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, dat is denk ik een passende introductie, hè, dit nummer, zojuist.
1: Dat kan wel stellen, ja. Dat kan wel stellen. Dan kunnen we even in de sfeer komen. Ja.
0: Good luck dat ik jou de telefoon heb. En fijn dat je in de uitzending wil komen.
1: Ja, logisch.
0: Gelukkig, want overmorgen, hè? Nee, overmorgen, tweede Pinksterdag, dat duurt een paar dagen.
1: Maandag.
0: Maar dan komt deze roemruchte groep, een stukje echte, authentieke Apeldoornse nostalgie, die gaat optreden bij jullie in de zaak, hè?
1: Ja, absoluut. Aanstaande maandag 5:00, dan komt Flavium hier, zeg maar, hun Peter Green's Fleetwood Mac plaat akoestisch hier te horen brengen.
0: Nou, dan kun je dus heel veel krassen, knarren in de zaak verwachten, denk ik, of niet?
1: Ja, dus dat is gezellig, toch? Dat
0: zeker.
1: Vind ik hartstikke leuk.
0: Dat
1: is
0: de gezelligste leeftijdsgroep, hè? Dat weet je.
1: Ja, nee, ik moet er nog zelf erin komen, maar... heel leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Flavium, kun je er wat over vertellen? Of is dat voor jou ook een onbekend?
1: Ik bedoel, dat is natuurlijk... ik denk dat de gemiddelde luisteraar van Radio Apeldoorn mij misschien meer over kan vertellen. Maar Flavium is natuurlijk de Apeldoornse Golden Earring. Dus ik bedoel... De bekende bluesband van Weleer. En die nog steeds bij elkaar is. Wat natuurlijk ook heel knap is.
0: Ja, vanaf 1969. Dus dat is 30 plus...

0: 26, 56, 57 jaar al.
1: Ja, ja, precies. Goeie ja, dag. Dus ja, dat is echt, echt heel bijzonder. Ja. En ja, ik ben ook heel blij dat ze hier bij ons met mensen komen spelen. En, ja. En supergezellig en aansluitend eigenlijk op de langste platenmarkt, hè, die maandag ook is.
0: Oké. Nou, dus ja, dat Flevium sluit aan op die langste platenmarkt? Of, is
1: ja,
0: dat,
1: ja, ja, de langste platenmarkt die start zoals het vroeg. En dat is allemaal kramen door de binnenstad met allemaal vinyl, tweedehands vinyl.
0: Oké. Okay.
1: En ja, wij zijn dan... dachten wij, nou lijkt het leuk om al die gasten die dan zijn geweest naar die platenmarkt en te trakteren op een... op een mooie optreden van Flevium.
0: Ja,
1: en we hebben nu nog in het voorprogramma heb ik nog Bernard Hering kunnen regelen.
0: Okay.
1: Dus die hebben we om 4 uur ook nog staan.
0: Dus al die lui die platenmarkt bezoeken, die lok je lekker naar Mansion 24 binnen.
1: Ja, en lekker ondertussen... afkoelen hier met een biertje van ijsje. En ja. Dan...
0: Ze kunnen zich laten knippen, denk ik. Hè. Ze kunnen kleding kopen, schoenen enzovoort. Ze kunnen zich helemaal overmaken.
1: Van top tot teen kan je hier terecht.
0: Ja.
1: Dus,
0: De innerlijke mens. Hè? Met van alles dus. Dus dat wordt een hele precies. Gezellige bijeenkomst. En voor jullie natuurlijk ook een prachtige gelegenheid om jullie zaak nog eens even in het voor het voetlicht te brengen, denk ik. Hè?
1: Ja, precies. Dat, al zeg ik het zelf, dat verdienen we wel.
0: Nou, dan gaan mensen dat beleven dat het helemaal klopt.
1: Ja, hè? Ja.
0: Nou, we mogen het niet over jouw zaak hebben, want dat zou commercieel zijn, dus dat doen we niet. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar het is natuurlijk al heel leuk dat je mensen met jullie onderneming kunt laten kennismaken. Flevium treedt op. Ze spelen speciaal muziek, heb ik begrepen, van Peter Green.
1: Ja, ze hebben vorig jaar een album uitgebracht. Ja. Dat ze zijn... van Peter Green Fleetwood Mac spelen. Dus, en dat daar gaan ze dus nummers van te gehoor brengen. En ze komen ook het boek over de blues met de meerdere bluesbands die geschreven is, die komen ze ook signeren.
0: Oké, maar die muziek, ze doen zich hun eigen identiteit, hun ware aard, geen geweld aan, mag ik aannemen, hè? Door
1: zeker
0: muziek
1: niet.
0: Van Peter Green te spelen.
1: Nee. Dat kan je ook bijna niet met, want dat was ook wel een redelijke muzikant. Hè?
0: Ja, oké. het begint om 5 uur, geloof ik. En ze gaan ze door tot de kleine uurtjes? Of,
1: Nee, dat niet. Ze doen twee keer een mooie set van 20, 50 minuten. En dat... Met die hitte ga ik dat ook niet van ze vragen.
0: Nee, maar dan moet ze ook naar bed, hè, denk ik, of niet?
1: Dat misschien wel.
0: Ja, oké. Vanaf al 57 jaar bestaan ze, dus tel er nog eens 20 jaar bij op minimaal. Nou, dan weet je wel ongeveer wat voor leeftijd ze hebben. Hè?
1: Ja.
0: Ja, dus dat wordt hartstikke gezellig. Hebben jullie een mooie zaal bij jullie in de zaak?
1: Ja, wij verbouwen de toko dan helemaal. Dan heb ik een paar honderd man, kan er dan wel in.
0: Ja. En wie het eerst komt, die het eerst maalt, denk ik, hè?
1: Ja, reserveringen doen we niet aan. Nee.
0: En anders gaan ze maar buiten, want de muziek schalt niet over het Marktplein, of wel?
1: Nee, dat is juist... we hebben juist een mooie installatie die gewoon toereikend is voor in de winkel.
0: Ja,
1: dus dat,
0: ja. Zegt een paar honderd man kunnen erin, zeg je?
1: Ja, ik verwacht 100, 150 man, denken wij dat op afkomst.
0: Ja.
1: Dus we halen een heel stuk van de winkel leeg.
0: Ja, oh, gezellig, joh. Leuk.
1: Ja.
0: Mooie ambiance, denk ik.
1: Ja hoor, ja. Zeker weten.
0: Na afloop kunnen ze even een biertje tappen. En,
1: of op de terrasplaats nemen.
0: Ja. Nou, het wordt gewoon een hele gezellige dag.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: En je zei dat er nog iemand kwam die de afloop nog een optreden verzorgt.
1: Nee, daarvoor, om 4 uur.
0: Oh, daarvoor? Oké, om 4 uur.
1: Ja.
0: En dat was?
1: Ja.
0: Want dat heb ik
1: Bernard Hering. Dat is zeg maar een beetje de Nederlandse Springsteen.
0: Oké. En die komt niet uit Apeldoorn?
1: Nee, die komt uit Amsterdam.
0: Jij komt speciaal naar Apeldoorn. Om bij jullie de zaak nog een klein beetje warm te laten draaien.
1: Precies.
0: Nou, hartstikke leuk. Het is een hele mooie gebeurtenis. Die tweede Pinksterdag, bijna iedereen is vrij. Dus iedereen kan komen. Geen reden om niet te komen, zou ik haar zeggen. Behalve dan, je moet niet met z'n allen komen. Want er kunnen 150 in. Maar hartstikke leuk.
1: We gaan meemaken. Ja, hartstikke goed.
0: Oké. Heb je nog verder dan wat te melden? Of zullen we maar weer een plaatje draaien?
1: Nou ja, kom als je zin hebt in een ijsje. Kun je ook bij ons terecht. Dus het wordt lekker warm dit weekend.
0: Ja, zeker. Nou, dan zou ik zeggen, geniet ervan. Zelf ook lekker genieten. En verwelkom je gasten. En die zullen een prachtig optreden meemaken. En,
1: zeker.
0: We gaan er lekker van genieten.
1: Hartstikke mooi.
0: Oké, dankjewel. En veel succes aanstaande maandag. Hè?
1: Dankjewel.
0: En dan

Happy Ending van Mika. Winkelcentrum Anklaag, daar moet je naartoe. Vooral als je heel veel lege flessen hebt. Want vandaag, 22 mei, eigenlijk op dit moment, wordt de nieuwe Statiegeld Retourshop officieel geopend. En daar kun je statiegeldverpakkingen in grote hoeveelheden eenvoudig inleveren. Er is een bulkmachine, dus daar mik je al die flessen en je blikjes in. En reguliere inlevermachines zijn er. Dus daar kun je gewoon op welke manier dan ook je flesjes inleveren. En

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dat statiegeld contant uit te laten betalen. En ook nog de mogelijkheid om je vieze handen te wassen. Die retourshop wordt op dit moment ongeveer geopend door de burgemeester Ton Heerts. Dus ga er naartoe als je veel lege flessen hebt. Maar nu gaan we luisteren eerst naar Now is the Time van Jimmy James and the Vagabonds.

0: Now is the time van Jimmy James and the Vagabonds. Aan de telefoon Jolanda Postma. Goedemiddag, Jolanda.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij bent van Stichting Vakantiekind.
1: Dat klopt helemaal, inderdaad. Ja. Ik ben een van de vrijwilligers van Vakantiekind. En nou betrokken bij de organisatie van alle zomerkampen die wij in de zomer organiseren.
0: Ja, en ik las een beetje in de geleidende tekst die ik voor mijn neus heb dat er zo'n 93.000 kinderen in armoede leven in Nederland.
1: Dat klopt.
0: En ja, dat denk je, goh, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. We hebben het hartstikke goed, toch? De meeste mensen.
1: En in de basis is dat ook zo. En toch is er ook heel veel armoede. Er moeten heel veel gezinnen van heel weinig rondkomen.
0: Ja, ja.
1: Waardoor, het dagelijks leven en dergelijke vaak lukt. Ook niet altijd.
0: Ja.
1: Daar zien we dat ze afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een voedselbank of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Ook andere dingen die daarbij inschitten, nieuwe kleren.

0: of een nieuw matras voor een bed of dat soort zaken.
1: Ja.
0: En ergens op het eind zit dan ook nog vakantie.
1: Ja, ja. Bijna.
0: Wat dan eerste... natuurlijk helemaal niet gaat lukken.
1: Ja, bijna een eerste levensbehoefte, hè, voor Nederlanders.
0: Dat klopt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, er zijn altijd mensen die op een of andere manier pech hebben, tussen wal en schip vallen, door persoonlijke omstandigheden. Weet je, en dat is natuurlijk lang niet altijd deze mensen zelf aan te wrijven. Dus,
0: maar over het algemeen ook niet. Over het algemeen is daar inderdaad gewoon echt een goede reden voor. Ja. Dat deze situatie ontstaat.
1: Ja, en zeker de kinderen natuurlijk, die kunnen daar helemaal niks aan doen.
0: Die groeien in dat gezin op en ouders willen daarin altijd het beste voor hun kind. Dus zullen ook die keuzes maken en heel hard hun best doen om te zorgen dat het kind alles heeft wat het nodig is.
1: Ja, ja. En nou ja, ik weet dat er natuurlijk heel wat organisaties zijn die zich ook bezighouden, hè, met het zorgen voor mensen die in armoede leven. En een van die organisaties is de Stichting Vakantiekind. En daar ben jij een vrijwilliger van. En jij gaat nu vertellen wat de reden is waarom jij nu in deze uitzending zo graag iets wilt vertellen.
0: Ja, nou, helemaal goed en heel graag, inderdaad. Als vakantiekind organiseren wij jaarlijks 8 zomerkampen voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Ja. Om welke reden dan ook veelal, omdat ze, er geen financiële middelen voor zijn. En dat doen wij met een club van 80 vrijwilligers ongeveer.
1: Ja.
0: Alleen daar zit nu wel het knelpunt, want waar we in de afgelopen jaren elk jaar ook heel veel nieuwe aanwas hadden, blijft dat dit jaar enorm achter.
1: Oh ja.
0: Waardoor wij al voor 1 week de keuze hebben moeten maken om die te annuleren. Oh, we hebben gewoon onvoldoende mensen beschikbaar om daar een goede, veilige week neer te zetten.
1: Ja.
0: Maar ook voor de andere weken zijn we nog heel hard op zoek naar vrijwilligers die het aandurven en het tof zouden vinden om gewoon ervoor te zorgen dat in hun eigen vrije week of in hun eigen vakantie deze kinderen ook een hele leuke week hebben en even uit de thuissituatie zijn, eventjes gewoon lekker kind kunnen zijn, maar ook om na de zomer op school te kunnen vertellen van hé, ik was ook op vakantie, want ook daar zie je klasgenootjes enthousiast vertellen en zij eigenlijk alleen maar thuis zijn geweest, dan doet dat ook iets en ook voor de uitsluiting in de groep en dergelijke brengt dat wat teweeg. Dus dat is waarom ik eigenlijk hier heb gevraagd van, zouden we daar eens aandacht aan kunnen besteden met elkaar. En we zijn niet de enige organisatie die hier last van heeft, er zijn er meer. Maar ook bij ons hebben wij op een aantal weken en voor een aantal kampgroepen, zowel voor echte jongere kinderen, dus we hebben verschillende leeftijden, maar bijvoorbeeld op de 7 tot en met 11 groep, maar ook op de jongere groep 14 tot en met 16 hebben we echt nog mensen nodig.
1: Op een of andere manier is steeds meer behoefte aan vrijwilligers en ze zijn ook steeds wat moeilijker te vinden. Hè. Dat is eigenlijk een beetje een trend in het land. Hè. En jullie worden daar net zo goed doorgeraakt als allerlei andere organisaties.
0: Klopt hoor, zeker.
1: Ja. Stel nu, want we gaan ervan uit dat er mensen luisteren die misschien best wel de handen uit de mouwen willen steken. Maar je moet er wel wat voor kunnen, denk ik. Hè. Je moet er wel bepaalde vaardigheden hebben om hier wat te kunnen betekenen. Of is dat...
0: Het is vooral heel erg belangrijk dat je achter de keuze staat in wat je gaat doen.
1: Ja.
0: En dat je het tof vindt om dat te gaan doen.
1: Ja.
0: Dat je affiniteit hebt in het werken met kinderen of met jongeren daarin. Het is mooi meegenomen als je dat vaker hebt gedaan of als je weet hoe je een spel organiseert. Mm-hmm. Maar daar kunnen we ook heel goed op trainen. En ook voorafgaand aan zo'n week, we hebben in juni nog een heel trainingsweekend waarin we mensen meenemen. Voorafgaand hebben we nog een gesprek. Is er nog een online moment waarin we dingen gaan uitleggen. Dus op die manier kunnen we prima mensen trainen op bepaalde vaardigheden, maar vooral echt enthousiast zijn en die affiniteit hebben met deze groep is super belangrijk.
1: En zorgen dat ze het gezellig hebben.
0: Zeker, absoluut. En niet alleen zij hoor, maar wij ook met elkaar.
1: Ja, maar ik denk als zij het gezellig hebben.
0: Heel erg interessant.

0: kinderen bij aankomst van het station in Nunspeet naar Vierhout te brengen. Ook daar kunnen we nog wel een paar mensen voor gebruiken. Dus er zijn allerlei verschillende rollen binnen verschillende groepen. Het is wel belangrijk om te weten dat de vakantieperiode en de week waar we vooral nog voor zoeken is de week vanaf 19 juli en de week vanaf 18 juli en de week vanaf 25 juli. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de twee weken waar we echt nog mensen op nodig zijn daarin.
1: En ik begrijp dat die vakantieweek in Vierhouten is, klopt dat?
0: Dat klopt, ja.
1: En Word je dan verwacht dat je ook daar 's nachts bij bent?
0: Bij voorkeur ja. Maar ook hier, we overleggen heel graag de mogelijkheden die je hebt om een bijdrage te leveren. Maar we hebben altijd natuurlijk ook echt een groep mensen nodig die op het kampterrein aanwezig is, ook in de nacht. De kinderen komen op de zondag begin van de middag en gaan op de zaterdag einde ochtend weer weg. Vrijwilligers die zijn er al vanaf die zaterdagmiddag, zeg maar. Dus de kinderen slapen ook bij ons. En het kan ook zijn dat er 's nachts iemand wakker wordt of uit bed moet omdat hij moet plassen. Of er zijn allerlei redenen.
1: Of er zijn weer geketen, hè?
0: Die maken we zeker mee.
1: ze moeten het zichzelf gezellig maken natuurlijk. Hè?
0: Dat hoort ook een beetje bij op kamp gaan.
1: Natuurlijk.
0: Dus toch op zekere hoogte is dat oké. Okay. Maar ook daarin, dat in de gaten houden, et cetera, hoort natuurlijk ook ook daarbij.
1: Ja, ik weet, dat mag heel veel niet, maar je ziet ook heel veel door de vingers. Hè? Zo gaat het ongeveer.
0: Uiteindelijk mag altijd net nog meer
1: dan
0: het thuis mag.
1: Ja. Als we het maar gezellig hebben en als het minuut uit de klauwen loopt, daar gaat het om.
0: Precies.
1: Zijn die weken doorgaans een succes?
0: Absoluut. Ja? Onze vrijwilligers zijn over het algemeen gewoon echt heel, heel trots op wat ze doen. Ja. En worden daar heel blij van. Geven daar even goede cijfers voor.
1: Ja.
0: Scoren gemiddeld daarin een 8,5. Maar dat geldt ook voor onze deelnemers daarin. Dat ook zij, zeg maar, gewoon echt met een fijn gevoel naar huis gaan. En sommigen die zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk nog helemaal niet naar huis. Ook al missen ze papa en mama. Helaas komt daar een week toch een eind.
1: En de deelnemers komen uit het hele land?
0: Deelnemers komen uit het hele land, waarbij we wel zien dat vooral zeg maar eventjes midden van het land, dus trek even een streep onder, Assen in Drenthe, zeg maar, tot Arnhem, Nijmegen, die kant.
1: Ja.
0: Omdat de kinderen kunnen mee tijdens een week met een hele lage eigen bijdrage. Ouders betalen, een beetje afhankelijk van inkomen, maar 10 euro eigen bijdrage. En ouders moeten zelf regelen dat het kind op het kampterrein komt en weer opgehaald wordt. Ja. En dat is ook vaak een uitdaging, omdat kosten van benzine, iedereen weet dat is heel hoog. Maar ook de kosten van OV daarin. Dus we zien wel dat het vooral Middelland is.
1: Komt er niet een soort Nederland-ticket of zo? Heb je begrepen?
0: Als het goed is, is dat wel de bedoeling. Ja. Dus dat zou ons bijvoorbeeld heel erg helpen. En vooral ook de ouders, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan moet ik ook wel zeggen, en daarin zien we ook een trend. We zien een afnemende trend in het aantal deelnemers. In het aantal vrijwilligers. Maar we zien echt een toenemende trend in het aantal aanmeldingen van kinderen. Omdat daar toch iets aan de hand is. Thuis en men het niet meer kan betalen om zelf iets te organiseren.
1: Nou, Jolanda, ik zie dat we zijn al eigenlijk bijna aan de tijd. Dus een heel leuk verhaal. Misschien kun je dat even samenvatten en adressen geven waar mensen terecht kunnen. Als ze zeggen van dat is leuk. Ik wil daar wel tijd aan besteden. En dan gaan we heel gauw naar het volgende plaatje. Want de volgende klant aan de telefoon zit alweer te wachten. Dus kun je dat kort samenvatten?
0: Ik ga in die zin proberen samen te vatten, inderdaad. We zijn heel hard op zoek naar vrijwilligers voor de periode vanaf 18 juli of vanaf 25 juli voor een week. Begeleiden van een zomerkamp, 7 tot en met 11 of 14 tot en met 16-jarigen. Meer informatie op onze website www.vakantiekind.nl. En daar zit een doorklik naar vrijwilligers toe. En eventueel ook via info@vakantiekind.nl. Dan stuur ik alle informatie op en gaan we heel graag in gesprek.
1: Oké, dankjewel. Ik herhaal nog even www.

0: www.vakantiekind.nl. Dan ga ik dat nog verkeerd uitspreken ook. Dus www.vakantiekind.nl. En als je daarop klikt, dan kun je prima vinden wat voor vrijwilligers worden er gevraagd en wat je moet doen en wanneer het allemaal kan. Yes?
1: Ja, zeker.
0: Nou, heel bedankt Jolanda voor jouw enthousiaste bijdrage. En ik wens je veel succes en veel plezier de komende zomer.
1: Ja, en jullie dank voor de kans.
0: Graag gedaan.
1: Oké,
0: dag.

0: We're gonna take you home van Show Daddy Weddy. Aan de telefoon Ernest Graus. Goedemiddag, Ernest.
1: Ja, Ernest is het.
0: Oh, trouwens. Ernest, sorry. Ja, ik.
1: Nee, dat geef
0: ik niet. Nee, maar niet kwalijk. Ernest, dus het Engels. Ernest Graus. Dan spreken we wel het Nederlands uit.
1: Yes.
0: Dankjewel. Oké, okay. Jij bent bestuurslid van de stichting Pride 055.
1: Correct.
0: Nou, jij gaat vertellen over de Pride-locatie die je gaat openen binnenkort. Zullen we eens beginnen met te vertellen van wat de stichting Pride 055 beoogt?
1: Nou, de Pride 050 stichting is opgericht in augustus 2023 als een werkgroep.
0: Ja.
1: En daar waren 60 mensen aanwezig. En dat is, heeft uiteindelijk geresulteerd dat we dus de stichting zijn gaan oprichten.
0: Okay.
1: En dat is uiteindelijk Pride 055 geworden. En omdat we gewoon merken dat er binnen helaas het huidige klimaat richting de LHBTQ+ gemeenschap een neerwaartse tendens aan de gaande is.
0: Oké. Okay. Is er meer minder acceptatie voor deze groep of voor deze gemeenschap of discriminatie? Als je zegt er is een neerwaartse tendens te zien?
1: Ja, zeker als je kijkt vergelijk met de jaren 90 en het begin van de zero, zeg maar, ja. Van 2000 tot 2010. Toen was ook in Apeldoorn hadden we diverse gayclubs. De entrance, de coming out daarvoor nog.
0: Mm-hmm.
1: En nu hebben we niks meer. En we merken ook steeds meer, niet zulke mooie ontwikkelingen.
0: Okay.
1: In de huidige economie tegenwoordig. Dus daar, we zitten met een spagaat. Het is goed dat we er zijn als Pride 055, ja. Maar helaas moeten we er zijn.
0: Ja. Ja, je moet er zijn omdat die andere clubs en gelegenheden er niet meer zijn. Dat is eigenlijk de reden. En omdat er toch negatief wordt gedacht over deze gemeenschap. Door sommige mensen.
1: Door sommige mensen, inderdaad. Ja, ja. En dan merken we inderdaad die tendens dat die nu stijgen is. Maar we merken ook de positieve impuls. Dat dus mensen juist zoiets hebben van, hé, maar wij zijn er ook nog.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat je dus geluiden hoort uit de omgeving, uit de gemeente Apeldoorn.
0: Ja, en het mooie is dus dat jullie nu de deur gaan openen voor je eigen ruimte. Aan de Roggestraat 44.
1: Correct, aan het hele mooie AZEC-gebouw. Het een mooie melange is van allerlei instellingen en organisaties. En daar hebben wij sinds februari nu ook eigenlijk eindelijk ons thuisplekje gevonden.
0: En daar zijn mensen die zich thuisvoelen bij de LHBT+ gemeenschap, die zijn daar welkom.
1: Ja, absoluut. En natuurlijk de allies, de bondgenoten. In het Engels is het natuurlijk allies, maar in het Nederlands is het gewoon bondgenoten.
0: Ja, ja.
1: Dus mensen die ons een warm hart toedragen, zijn ook van harte welkom.
0: Ja. En nou, in dat centrum, daar gaat het nodige gebeuren. Hè? Dus misschien is het leuk om te vertellen wat jullie er allemaal aan organiseren.
1: Dat is dan noem je al wat.
0: Ja, ja gebeurt we een hoop. Hebben al 5 minuten.
1: Er gebeurt een hoop. Op dit moment zijn we natuurlijk heel druk met de Pride Week, onder andere.
0: Ja?
1: Die vanaf 11 juni tot en met 21 juni gebezigd wordt. Maar wat betreft over onze opening van onze locatie,
0: ja.
1: Die is op 29 juni. Vrijdag 29 juni.
0: Oh, dus dat duurt toch een ruime maand, klopt, ja?
1: Nee. Oh, ik maak
0: ja, de
1: weer
0: opening is op vrijdag.
1: Het is mei. Ik zeg juni. Het is mei.
0: Ja, 29 mei. ja.
1: Ik zit al zo met mijn hoofd bij de Pride Week. Dat heb ik helemaal vergeten.
0: Ja,
1: de maand juni.
0: Geen probleem. Vrijdag 29 mei. Dus dat is volgende week ergens, hè? Dan wordt die ruimte bij jullie geopend.
1: Dat klopt, ja. Op onze mooie locatie aan de Roggestraat 44, zoals je al zei.
0: Ja.
1: Daar gaan we een heel mooi feestje van maken met onze opening van onze locatie. En er zijn diverse genodigden van alle plumage. Van politici tot ondernemers, tot organisaties zoals Coda, Gigant, Orpheus. Maar ook individuele mensen die zich inzetten voor ons.
0: En ben je geïnteresseerd? Heb je het gevoel dat je daar thuis kunt voelen? Dan ben je welkom daar natuurlijk, denk ik, hè?
1: Absoluut. Ja, ja. Zeker. Ja. Nee, want zeker, we merken ook in de context van tegenwoordig, omdat je dus niks qua uitgelegenheden hebt. Je hebt geen coming out of entrance meer. Mm-hmm. Hebben wij dus normaal gesproken bij Café Nova altijd het Pride Café. Maar nu dus onze eigen locatie.
0: En is dat zeg maar een alternatief voor die locaties die er niet meer waren? Voor coming out and entrance, zeg maar?
1: Ja, om te meeten en als community bij elkaar te kunnen komen.
0: Ja, je kunt dus elkaar ontmoeten, je kunt jezelf zijn. En je kunt er ook wel lekker wat drinken en gewoon een gezellige avond hebben. Daar komt het op neer.
1: Juist. Ja, tenminste in ieder geval op de opening.
0: Nee.
1: Want we zijn natuurlijk geen horecagelegenheid. Het is gewoon een kantoorgebouw.
0: Ja.
1: Maar we willen gewoon laten zien, we zijn er. Pride 055 voor al onze LHBTQ+ leden en mensen en community mensen die in gemeente Apeldoorn wonen.
0: Ja.
1: En natuurlijk hun dierbare familieleden, maar ook, wat ik al zei, bedrijven, mensen die zich verbonden voelen, politici, met onze community.
0: Ja.
1: Dat zijn we niet voor niets natuurlijk in Apeldoorn een regenbooggemeente.
0: Mm-hmm.
1: En dat houdt in dus dat wij dus vanuit nu nog steun ontvangen vanuit de gemeente.
0: Ja. En die gemeente heeft dat ook gefaciliteerd, deze...
1: Juist.
0: Maar na de opening, dan komt er weer gewone tijd, zullen we maar zeggen. Hè? En dan gaan jullie...

0: is ruimte gebruiken ook om gezellig samen te komen? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nou, het heeft een dubbele functie. Natuurlijk, gezellig samenkomen is altijd goed. Ja. Het is altijd gezellig.
0: Ja.
1: Maar het heeft natuurlijk ook wel een functie, minstens vanuit ons uit, dat we ook inderdaad wel de inhoudelijke kant op willen. We organiseren er sowieso al diverse activiteiten, zoals Play Be Proud middagen. Vanuit onze organisatie worden ook diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals laatst vorige week 14 hemelvaart was dat. Hadden we een fietstocht bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die zelfs ondanks het slechte weer nog door 12 mensen is bezocht en die fietsertocht wilde gaan doen. Dus dat soort dingen organiseren we vanuit ons. Maar we gaan ook een inloopuur of twee uren organiseren, dat mensen gewoon die ergens heen willen waar ze zich veilig willen voelen binnen onze community, daar terecht kunnen.
0: Ja. Dus als je iets, als je ergens wil, hoe noem je dat, mensen die bij jouw gemeenschap horen, dan kun je bij jullie terecht om dingen gezamenlijk te beleven. Klopt dat wat ik dan zeg?
1: Ja, dat klopt zeker. Ja, ja, nee, absoluut.
0: Ja. Ja.
1: Nee, want we willen echt openstaan voor iedereen die onze warm hart toedraagt, onze community. Verwelkomen binnen onze locatie. En vandaar ook onze grote opening, 29 mei.
0: Ja. Nou, dat is volgende week, hè? Vandaag over een week. Hè? Het is vandaag 22 mei, dus vandaag over een week. En iedereen die denkt van, nou, dat is misschien wel wat voor mij, die is welkom om daarbij te zijn.
1: Inderdaad. Ja, ik zou zeggen van, sorry, mijn keel schrapen.
0: Ja, ga je gang.
1: Dus vanaf 7:30 ben je van harte welkom.
0: Ja.
1: En we maken er gewoon een mooi feestje van en gezelligheid. Iedereen is welkom die in ieder geval op een vredelievende en liefdevolle manier aanwezig wilt zijn.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Gezellig voor jullie. Als je daar die avond bent, dan kun je waarschijnlijk nog meer te weten komen waar jullie ruimte nog meer voor kan worden gebruikt. Dat kort samengevat komt het daar wel op neer, denk ik, hè?
1: Absoluut, ja. Want we hebben onder andere een alliantie natuurlijk met Platform Mensenrechten, onder andere.
0: Ja.
1: Dat bestaat uit onder andere wij zelf, 2055. En dus die Apeldoorn, Dolomina's, discriminatie.nl, die vergaderen ook bij ons onder andere.
0: Okay.
1: En daarnaast hebben we natuurlijk ook volop in de activiteiten met betrekking tot de Pride Week, wat ik al aangaf.
0: Oh ja, ja, die is dit ook.
1: Dus hou vooral onze site en socials in de gaten. Dat is Pride55.nl.
0: Dus Pride55.nl?
1: Inderdaad.
0: Oké, dus Pride055.nl, houd het in de gaten en dan ben je helemaal op de hoogte van wat er wordt georganiseerd.
1: Juist.
0: Mooi.
1: We hebben een heel mooi diverse programma.
0: Ernest Graus, bedankt voor jouw informatie en veel succes. En wie weet, spreken we elkaar nog een keer.
1: Helemaal goed. Hey, okay, dankjewel.
0: Dankjewel hoor. Dag.
1: Fijne dag nog. Dag. Dag.

het lampje branden. Ja, dit was Gloria Estefan. We zitten een beetje lastig met de tijd. We hebben nog een minuutje of drie. Het uur is bijna afgelopen. We hebben gesproken daarnet met Ernest Graus van Pride 055. We hebben gesproken met Jolanda Postman van Stichting Vakantiekind. En we hebben gesproken met Robin Batens, die in zijn bedrijf Mansion 24... de legendarische band Flevimon gaat ontvangen aanstaande maandag, tweede Pinksterdag. Nou, nog een paar minuutjes en het zit erop. Maar we hebben nog een uur. En dat uur, dan gaan we weer een paar leuke gesprekken voeren. We gaan dit uur eindigen met... Ja, nog steeds met Gloria Estefan, Frans. We draaien het nummertje gewoon door. En op een gegeven moment gaat de

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92-96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Ja, luisteraars, we zijn weer terug. Het is 21 mei, dat had ik al eerder verteld. En het is ook vandaag, ja, de Werelddag voor Culturele Ontwikkeling. Maar dat is dan van de UNESCO, dus niet hier in Apeldoorn of wat dan ook. Het is ook, en dat vind ik wel interessant, de Internationale Dag van de Chardonnay. Chardonnay, heerlijke wijn. 21 mei, ja. En dat komt uit de Franse Bourgogne, maar inmiddels groeit die overal. Van Duitsland tot Sicilië, van de Verenigde Staten tot Zuid-Afrika. De Chardonnay is een middelgrote, ronde druif die aan een langwerpige, stevige tros groeit. En het blad is tamelijk rond van vorm en woekert weelderig. De druif rijpt vrij snel, waardoor hij ook prima gedijt in koelere klimaten. Nou, ik ga u niet vertellen. Oh ja, dat ga ik wel even vertellen. De allerduurste Chardonnay-wijn komt uit de Bourgogne. En die kost ruim €1.500 per fles. Niet op te brengen voor een gewone mens. Ja, nee. Internationale Dag van de Chardonnay is een initiatief uit 2010... van de Amerikaan Rick Bacas en wordt iedere donderdag voor Memorial Day gehouden. Maar let op, ben je nog geen 18, dan geen alcohol. Geniet, maar drink met mate. Nou, dat is even de introductie van de tweede uur. Het gaat ook gewoon helemaal nergens over. We zitten hier gewoon aan het water, ja.

0: dat moet, hè?
1: Tijdens ja, het is nog geen vrijdagmiddag.
0: Nee, zeker niet. Maar wat we wel gaan doen, is zo meteen praten aan de telefoon met Marit Oosting. Zij weet alles te vertellen over de langste platenmarkt die gehouden wordt op maandag 25 mei in de binnenstad van Apeldoorn. En daarna, om 16:30, krijg ik niemand minder dan onze eigen echte BN'er Francis van Broekhuizen aan de telefoon. Zij gaat ons alles vertellen over het concert wat ze gaat geven in Orpheus aanstaande zaterdag. En ja, de middag sluiten we altijd af met Good Old Jan
1: Kersenboom.
0: En dat ga jij doen, hè?
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat hij op het podium heeft staan de komende dagen. Hij heeft het wel allemaal netjes ingeleverd.
1: Top.
0: Dus gaan we helemaal doen. Maar nu, genoeg tijd. Ja, jij hebt een verzoekplaat ingediend. En die heet?
1: Jan Smit.
0: Ja, zo heet die plaat
1: niet. Met Boombalando.
0: Boombalando van Jan Smit.
1: Yes. Ja, ja. Die andere hadden we niet. Tranquilo. Dus ja.
0: Oh nee, hebben we niet. Oh, nou, oké. We kunnen niet alles hebben.
1: Nee, helaas.
0: We gaan luisteren naar Jan Smit. Ik zou zeggen, start hem in, joh.

0: Ja, het woord is aan jou, Jeroen. Vertel.
1: Goedemiddag, luisteraars. Een fietstocht met gilde. Het fietsgilde Apeldoorn houdt op vrijdag 29 mei... de recreatieve fietstocht Fortmond en het Kozakkenveer. Deze dagtocht van ongeveer 65 kilometer vertrekt om 10 uur bij het restaurant KFC op de Woonboulevard. Het Rietveld 1. De route gaat door de IJsvallei, over verharde wegen en fietspaden. Fietsers kunnen tegen betaling van €4,50 deelnemen. Eten en drinken dient meegenomen te worden. Aanmelden kan via www.fietsgildeapeldoorn.nl onder vermelding.

0: van e-mailadres, voornaam en achternaam en aantal tickets.
1: Ja, is dat het?
0: Dat was hem.
1: Oké, dankjewel, dankjewel.
0: Je dacht dat er heel nog wat achteraan kwam.
1: Ja, ik denk nog veel meer. Dankjewel. We gaan luisteren naar Anouk. Anouk met het nummer Everything is een nummer van haar uit 2002. Het is ook de eerste single van haar vierde studioalbum. En op de B-kant staat ook nog een akoestische versie van het nummer. Everything werd een klein hitje in het Nederlandse taalgebied. Anouk.

0: Nou, we kunnen wel gewoon stoppen. Ik ga lekker praten nu. Anouk, hè, wat een goede zangeres. Ik ben fan van Anouk.
1: Wat een topnummer.
0: Ja, fantastisch, hè?
1: Jeetje.
0: En dit was al een oudje. Even kijken, waar had ik op gezocht? 2002. Moet nagaan, 24 jaar oud.
1: Maar en nog steeds een topzangeres.
0: Ja, is het ook, ja. Oké, maar heel veel mensen kunnen haar niet goed velen. Nee, omdat ze gewoon recht voor de raap is. En daar hou ik van. Maar dat kan niet iedereen tegen.
1: Nee, ja, het is niet altijd handig, maar goed.
0: Oké, wij gaan nu praten. Dat vind ik heel leuk. Met Marit Oosting. Die heb ik aan de lijn. Dag Marit.
2: Hallo.
0: Welkom in de uitzending. Ja.
2: Geen dank.
0: Wij gaan het hebben over de langste platenmarkt hier in Apeldoorn. Die wordt gehouden op maandag 25 mei.
2: Klopt, inderdaad. De leukste platenmarkt. En ook natuurlijk een van de leukste evenementen van Apeldoorn.
0: Ja joh. En het weer wordt goed, dus dat zijn allemaal pluspunten.
2: Ja, de weergoden zijn ons heel goed gezind, hè?
0: Fijn, hè? Het werd toch ook wel een beetje tijd, vind je niet?
2: Eigenlijk wel,
0: Maar hoe vaak hebben jullie deze platenmarkt, de langste platenmarkt, al georganiseerd?
2: Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want ik was net over de WhatsApp met de mede-organisator Faria Wild aan het eventjes heen en weer aan het pingelen. En in ons persbericht staat de zesde. Maar wij hoopten dat we dat goed hadden opgeteld. Dus de zesde editie.
0: Ja, nou, dat is toch fantastisch?
2: Ja,
0: en ook altijd een beetje op de tweede Pinksterdag, toch?
2: Ja, het is elk jaar op de tweede Pinksterdag. Ja. En daarmee proberen we natuurlijk ook gewoon een beetje de binnenstad op te fleuren die dagen. Dus,
0: nou, hard nodig.
2: Ik denk dat dat goed komt. Ja.
0: Hard nodig. Wat kunnen we allemaal verwachten met die langste platenmarkt?
2: Nou, natuurlijk hebben we superveel kramen met natuurlijk echt van alle soorten muziek. Dus je kunt in elke kraam is er wel weer een andere muziekgenre te vinden. Of we hebben natuurlijk ook een K-pop stand zelfs. Dus dat is natuurlijk helemaal de stroming die is komen overwaaien en super populair is, ook onder de jeugd.
0: Ja.
2: Dus het leuke wat wij ook zien is dat er natuurlijk een heel gemêleerd publiek eigenlijk op dit evenement aanwezig is.
0: Altijd leuk.
2: Ja, en er zijn ook wat superleuk is dit jaar, is dat er ook een aantal retailers uit de binnenstad ook buiten hun kraam neerzetten.
0: Ah.
2: Dus onder andere La Bijouterie, dat is in de Marktstraat gevestigd een paar maanden geleden.
0: Ja.
2: Die gaan lekker met vintage spullen buiten staan. En Hifi Clubben van de Hoofdstraat, die gaat ook lekker plaatjes draaien met allemaal eigenlijk hele moderne platenspelers. Dus dat is eigenlijk ook superleuk.
0: Oh, ja.
2: Ja.
0: Het is wel helemaal weer upcoming, hè, dat vinyl. Ik hou er zelf
2: absoluut
0: ook enorm van. Ja, ja.
2: Ja,
0: leuk.
2: Het is toch een beetje sentiment, hè, wat je aan het draaien
0: ook
2: bent. En ook, en natuurlijk ook de nieuwe platen. Dus die vind je ook goed terug. Maar je kunt wel echt goede parels scoren, denk ik, deze dag.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Maar vertel eens, wat is er nog meer te doen? Want het gaat door heel Apeldoorn, zeg maar. Door hele de binnenstad.
2: Ja, klopt. Nou, er zijn ook wat toffe horeca die een beetje op zijn aangehaakt. Dus bij Café Fijn, bij het Stadscafé, bij Pui kun je ook... en bij Veldhuis, die zit op het Katerplein. Kun je eigenlijk ook gewoon lekker op het terras gaan zitten en gewoon lekker je plaatje meenemen wat je net hebt gekocht.
0: Ja.
2: En kan je daar lekker laten afspelen. Dus superleuk. Dus dan kun je biertje drinken en je nieuwe plaat luisteren.
0: Oh, hartstikke leuk.
2: Nou, ondertussen, zeg maar, in dit langste platenmarkt hebben wij ook gezorgd voor dat er natuurlijk wat live muziek is.
0: Mm-hmm.
2: Je kunt nog, we hebben een moppetap neergezet, dus mocht je nog wat humor tekortkomen, dan kun je die nog even bijtappen op het Raadhuisplein. Dus de hele binnenstad staat eigenlijk wel in teken van gezelligheid die dag.
0: Heerlijk. Nou, en het weer wordt prachtig, dat hebben we net al benoemd. Ja,
2: ja,
0: en het is tweede Pinksterdag, dus dan is het ook gewoon tijd om naar buiten te gaan, hè, mensen te ontmoeten. En wat is het dan? Dit is toch een fantastische gelegenheid om elkaar te zien, te spreken. En ook nog hele mooie platen te scoren. Vinyl.
2: Ja, zeker. Joh. En zelfs als je niet van vinyl houdt, dan is er genoeg te doen, zeg maar. En ook de winkeliers, een aantal zijn er open. Dus je kunt eigenlijk gewoon lekker de binnenstad intrekken. En anders gewoon lekker op het terras gaan zitten.
0: Ja,
2: dus,
0: en dan lekker genieten van alles wat je om je heen ziet gebeuren.
2: Absoluut.
0: En het mooie weer. En misschien een lekker drankje in een glaasje. Ja. Leuk.
2: Ja. Dus ik zou zeggen, kom lekker de binnenstad in maandag.
0: Ja, maandag 25 mei dus in de binnenstad van Apeldoorn.
2: Ja.
0: De langste platenmarkt. Paradijs voor muziekliefhebbers. En het is alweer de zesde editie van deze langste platenmarkt hier in Apeldoorn. Nog even, hoe laat begint het spektakel? Hebben we dat al genoemd? Nee.
2: Ja, vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. Maar we zien eigenlijk dat die liefhebbers al heel vroeg beginnen te struinen. Dus ik zou zeggen, als het je niet uitmaakt dat het nog dat ze nog lekker aan het opbouwen zijn en je wil vast een beetje struinen, mag je natuurlijk ook gewoon om 9:30 komen.
0: Ja, fantastisch. Dus, heerlijk.
2: Ja.

0: De route, nou, dit zal ik nog even noemen voor de mensen die denken van ja, hallo, waar moet ik naartoe? Nou, de route loopt vanaf de Hoofdstraat richting de Beekstraat, Marktstraat en het Raadhuisplein. En dan zijn er ook nog gezellige zijstraten, zoals de Korenstraat en de Deventerstraat. Want daar in die straten zijn dit jaar ook kramen te vinden. Dus jullie hebben groots uitgepakt.
1: Zeker weten. Elk jaar hopen we er toch weer een paar kramen meer bij te kunnen zetten. Dus,
0: leuk.
1: Ja, en dan gaan we gewoon echt, dan gaan we, blijven we gewoon de langste. Zo, zo moeten we het natuurlijk wel volhouden.
0: Tuurlijk, dat moet je hoog houden, hè? Die naam.
1: Ja,
0: zo is dat.
1: Precies.
0: Nou, volgens mij wordt dit een fantastische dag. Daar kunnen we nog lang over napraten. En natuurlijk lekker genieten als je nou een mooie plaat hebt gescoord. Lekker thuis op de plaat spelen leggen. Heerlijk.
1: Ja,
0: Marit, dank je wel voor dit moment.
1: En ik zou zeggen, jullie bedankt.
0: Hele fijne dag en succes nog verder met de organisatie. Tot
1: helemaal
0: de volgende keer.
1: Dank je wel. Doei doei.
0: Doei doei. We gaan luisteren naar I've Got the Music in Me. Dat is Kiki Dee natuurlijk. Kiki Dee.

0: lezing over de Veluwe. Het OKW-café op woensdag 3 juni heeft als thema: wat is bijzonder aan de Veluwe en hoe is dat landschap ontstaan? Een lezing hierover wordt gegeven door Jacques van Wezel. Zijn belangstelling voor het Veluwse landschap bestaat al heel lang en is door zijn werk als natuurgids op het park De Hoge Veluwe sterk toegenomen. De bijeenkomst vindt vanaf 8 uur plaats, 's avonds. Inloop is vanaf 7:30. Plaats is het ASEC-gebouw, Roggestraat 44 in Apeldoorn. En de toegang is vrij.
1: Oké, dankjewel. We gaan luisteren nu naar Indila met het nummer Dernière danse. Dernière danse. Ja, dat is. Ik zal even opzoeken. Mm-hmm. Heb ik al opgezocht. Het is een nummer van de Franse zangeres Indila uit 2013.

0: prachtig nummer, toch eigenlijk wel.
1: Kun je wel zeggen.
0: 2013 komt dit alweer. Dus toch ook alweer...
1: Lang geleden.
0: 13 jaar oud.
1: Zo.
0: Ja, maar het blijft prachtig.
1: Tijd gaat hard.
0: Ja, dat vind ik ook. En het is nu ook echt tijd om te gaan praten met Francis van Broekhuizen. Want die heb ik aan de telefoon.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Goedemiddag, Francis. Fijn dat je in de uitzending wilde zijn.
2: Dankjewel, jazeker.
0: Ja, ik volg je natuurlijk op de socials. En ik zag je van de week ook op je eigen Facebookpagina met zo'n enorm gezellig, leuk, spontaan aanprijzing van Fion. Waar je
2: helemaal
0: mee
2: optreedt. Kapot in de hotelkamer.
0: Maar toch heerlijk. Ja, dat zijn de leukste filmpjes. Ja.
2: Ja, vaak wel. Ik denk, ik zal nog even zeggen dat er kaartjes te koop zijn vanaf zaterdag 23 mei beginnen. En volgende week staan we bij jullie in de prachtige Orpheus.
0: Ja.
2: En ik zit nu in de concertzaal te kijken naar ons decor en de stoeltjes van het orkest.
0: Mm-hmm.
2: En met mijn eigen schilderijen die ik mee mocht nemen. Want ik heb dan de twee hoofdfiguren ook zelf geschilderd nog. En die hebben ze heel mooi groot geprojecteerd. Dus daar ben ik nog eigenlijk het meeste trots op.
0: Ja, joh.
2: Want ik probeer altijd mijn hobby's te integreren in mijn eigen shows, laat maar zeggen.
0: Ja, ja.
2: En we hebben net een doorloop gehad. De eerste echte doorloop waarin we het hele stuk... kon ik nu eindelijk laten horen aan de orkestleden, terwijl zij al die prachtige muziek van Stravinsky spelen.
0: Mm-hmm.
2: En dat was heel erg leuk, want ze waren heel enthousiast, omdat ze nu eigenlijk tegelijkertijd wat ze spelen en wat ze eigenlijk al heel lang kennen, de Sacre du Printemps of de Vuurvogel, dat spelen ze natuurlijk al vaker, maar nu horen ze eigenlijk tegelijkertijd dat ze het spelen, de ontstaansgeschiedenis met allemaal heerlijke anekdotes en verhalen over Stravinsky en Diaghilev. Want jullie weten misschien allemaal dat ik gek ben op Maria Callas en opera, maar een andere fascinatie van mij is ook de Ballet Russe en de jaren 10, 20 van de 20e eeuw.
0: Okay.
2: Waarin in Parijs eigenlijk zulke mooie balletvoorstellingen werden georganiseerd door Diaghilev met die muziek van Stravinsky. En ik kwam ooit op Nijinsky omdat hij werd vergeleken met Maria Callas. Omdat Maria Callas had het gezicht van de opera veranderd en Nijinsky heeft het gezicht van het ballet veranderd. Eigenlijk hebben we modern ballet te danken aan die choreografieën van Nijinsky op die muziek van Stravinsky. En nou, dat is zo'n fascinerend tijdsbeeld in de jaren 10, vlak voor de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
2: Eigenlijk een soortzelfde periode waarin we nu zitten. Een onzekere wereld waarin veel oorlog aan de gang is, waar we mensen bang zijn, maar waar dus ook kunstenaars enorm drang hadden om vernieuwende kunst te laten zien, om mensen dingen te laten voelen die ze nog nooit hadden gezien of gehoord. En ja, dat spreekt mij natuurlijk enorm aan, want ik wil ook altijd dat de mensen in de zaal eigenlijk geëmotioneerd raken van mooie muziek of mooie verhalen. Dat is eigenlijk precies waar ik heel erg voor leef.
0: Ja.
2: Dus die mensen die dat in de jaren 10, 20 deden op hoog, groot niveau, ja, dat is gewoon zo'n heerlijk verhaal om te vertellen. Dus dat ben ik nu aan het doen met Fion Orkest.
0: Heerlijk, mooi orkest ook trouwens. Hè?
2: Ja, heel goed orkest is het. Bas Wiegers, ooit violist, maar nu al jarenlang een hele goede dirigent en ook gespecialiseerd in modernere muziek. Die dirigeert ze heel strak en aan de vleugel zit Caspar Vos.
0: Mm-hmm.
2: Hele leuke jonge pianist van 37 jaar oud, die in zijn gezicht precies sprekend Stravinsky is, vind ik.
0: Ja?
2: Dus die hebben ze heel goed gecast. En dan doe ik hem ook nog een... hij heeft zo'n Russisch petje op en zo'n rond brilletje op. Nou, dat is helemaal een schilderij.
0: Ja.
2: En die speelt dan op de piano. Dus we hebben een aantal scènes waarin hij natuurlijk componeert, Stravinsky. En dan horen we dus Caspar eigenlijk flarden spelen van die grote orkeststukken. En dan is het net alsof op dat moment die muziek ontstaat. Alsof hij het op dat moment componeert. En dat maakt het meteen heel beeldend. Want ook die componisten waren aan het zwoegen en waren aan het knutselen om iets moois te maken. Het is niet zomaar dat ze Mozart had dat. Die ging zitten en die schreef alles zomaar op, want die was geniaal. Maar Stravinsky is echt een man die ook geniaal is, maar ook een soort priestelaar is en met aparte instrumentjes notenbalkjes bijschreef.

0: gelukkig allemaal heerlijke streepjes op de grond in allerlei kleurtjes. Dat als je één kleur volgt, dan kom je in de juiste zaal uit.
1: Ja.
0: En maar ik moet zeggen, ik heb in Orpheus altijd zulke leuke voorstellingen beleefd. Dus ja. Ik heb daar ook prinses Margriet mogen ontmoeten tijdens het prinses Christina concours.
1: Ja.
0: En ik heb altijd een warm gevoel bij Orpheus. En Orpheus is natuurlijk de god van de muziek. Dus ja. Ik zou zeggen, kom allemaal naar Apeldoorn.
1: Ja.
0: En dan lekker luisteren naar die Stravinsky.
1: En je bent hier in Apeldoorn in Orpheus dus op 30 mei aanstaande.
0: 30 mei, ja.
1: Moet er even op wachten.
0: Het is in één week. Het is in één week knallen we eruit en dan is het ook weer klaar. Ja,
1: volgens mij. Ben je dan ook niet na die 30 mei dan helemaal compleet gesloopt?
0: Dan ga ik even een dag liggen en dan, dan heb ik nog een dag een podcast en dan ga ik weer op reis om een tv-programma te maken over Maria Callas. Dus,
1: oh joh.
0: Dat gaan we ook, want dat blijft natuurlijk mijn allergrootste liefde.
1: Ja.
0: En daar mag ik nu voor de Avrotros een programma voor gaan maken.
1: Prachtig.
0: En dat komt pas volgend jaar op tv, want dan is ze, hoe lang is ze dan alweer dood? Wacht even, 50 jaar, dan is ze 50 jaar geleden overleden.
1: Ja.
0: 1977 is ze overleden, dus dat is een mooi, nou het is verschrikkelijk dat ze dood is, maar ik bedoel, het is een mooi moment om haar weer te gedenken met een mooie nieuwe serie.
1: Zeker.
0: Dus daar verheug ik me ook heel erg op.
1: Nou, ik vind jou daar ook wel een geknipte persoon voor, echt waar.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Het gaat helemaal
0: dankjewel.
1: Goed komen. Ik ben heel
0: dankjewel.
1: Benieuwd. Laat ze weten wanneer die dan echt officieel
0: ja, dan
1: te zien
0: ik
1: is.
0: Ja, dan laat ik jullie wel weer horen dat iedereen afgast hebben.
1: Hartstikke
0: en ondertussen
1: mooi.
0: Kom ik geloof ik nog een paar keer bij jullie hoor. Met
1: oh, heerlijk.
0: Andere voorstellingen. Nee, ik heb het weer de komende jaar. Ik verzin steeds weer wat nieuws dat ze niet van me afkomen natuurlijk.
1: Maar luister eens Francis, daar blijf je lekker jong bij.
0: Zou jij denken?
1: Ja.
0: Want ik voel me soms 's ochtends wel wat stijf uit bed komen. Maar dan, als ik dan weer lekker bezig ben, dan gaat het vanzelf.
1: Kijk,
0: weg,
1: dat bedoel ik. Dat doet muziek. Gewoon lekker bezig zijn. Muziek verbindt de mensen.
0: Zeker.
1: Muziek maakt blij. Muziek is emotie. Nou, je kan het allemaal opnoemen, maar het is ook echt werkelijk zo.
0: Ja.
1: Nog even terugkomen.
0: En het kan ook de mensen even verpozen van misschien narigheid uit de wereld.
1: Juist.
0: Ik bedoel dat we even 2 uur even niet hoeven te denken
1: Juist.
0: Aan... oorlog en ellende. Dat mag we ook niet altijd van wegkijken. Natuurlijk moeten we ook van alles aan doen. Maar ik kan er persoonlijk weinig aan doen. Dus dan kan ik alleen maar de mensen even een fijn gevoel geven.
1: Zo
0: dat
1: is dat.
0: Mijn
1: nou,
0: taak.
1: Wij kunnen dus 30 mei hier van jou gaan genieten. Samen met Orkest Fion.
0: Ja.
1: In Orpheus. Met starring Stravinsky.
0: Yes.
1: En het begin om 8 uur, denk ik, hè? Gewoon. Oh,
0: ja, zoiets. Ja, en dan, ik ga zelfs nog zelf ook zingen. Ik praat heel veel, maar ik zing ook nog een paar stukken. Ik zing zelfs helemaal in het Russisch. En dat ken ik ook nog uit mijn hoofd.
1: Oh.
0: Ik heb 5 weken lang elke dag dat zitten studeren. Want het is allemaal niet zo makkelijk. Maar ik probeer Moskous accentje te hebben.
1: Ook nog,
0: en er zit een Russische violist in het orkest.
1: Die heeft
0: en
1: die een beetje geholpen.
0: Die vond dat hij al 70% kon verstaan. Dus ik moet nog naar de 100.
1: Maar je hebt nog een paar dagen. Hè?
0: Ik heb nog een paar dagen.
1: Daarom. Nou, kaarten zijn nog wel te koop, denk ik.
0: Zeker.
1: Gewoon even kijken op de site van Fion.nl.
0: Ja, gewoon www.fion.nl en dan kom je er vanzelf uit.
1: Vond het een gezellig gesprek nu.
0: Ik ook, dankjewel.
1: Ja, we hebben elkaar al eens eerder...
0: Met het programma. Ja, zeker.
1: Komt goed.
0: Ja.
1: Ik ga jou volgen, ik blijf je volgen. En ik wens
0: dankjewel.
1: Je heel veel succes en ook heel veel plezier... volgende week met al deze prachtige uitvoeringen. En tot de volgende keer. Dag Francis, tot ziens.
0: Dag.
1: Doei.
0: Dag.
1: We gaan luisteren naar Edith Piaf met Exodus. Dat eigenlijk Maria Callas moeten zijn. Maar goed, doen we de volgende keer.

0: Kijk maar rustig.
1: Ja, Edith Piaf.
0: Wat een prachtig nummer weer.
1: Echt
0: goed gevonden, ja. Alexander. Kan niet anders zeggen. Enorme mijn complimenten.
1: Legende zo. Is dit. Ja. Oké, okay, maar wat ook onder de hand een legende is hier in Apeldoorn... is onze eigen Jan Kersenboom.
0: En die hebben we nu aan de lijn als het goed is.
1: Zo.
2: Goh.
0: Hallo. Goedemiddag, Jan.
2: Hey.
0: Hey, Jan. Je hebt weer een heel vol programma voor de boeg, zag ik.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Te beginnen met vrijdag 22 mei... Duke and the Royal Clan. Duke vertel eens wat over.
1: Duke. Ja. Het is Duke. Ja.
2: Wat is dat? Leuke band.
1: Ja, leuke band.
0: Vertel eens. Vertel eens over de band.
2: Ja, wat moet ik vertellen? Ik heb de computer niet anders dan nog.
0: Oh.
1: Nou, jij hebt informatie.
0: Ja, zal ik het even voorlezen dan? Duke, als ik het goed uitspreek, en the Royal Clan is een topband die bestaat uit een groep uitstekende muzikanten met passie voor blues en rock. Met een uniek geluid en energieke live optredens. Klopt dat?
2: Dat klopt.
0: Ja. Hey, hoe kom je aan dat soort top...
2: Wat zeg je?
0: Want de aanvang is om 10:00. Moeten mensen zich ergens aanmelden voor zo'n topband?
2: Nee hoor. Nee, nee? Je mag gewoon gratis
0: vrije toegang. En zaterdag 23 mei heb je Neo Funk.
2: Neo Funk. Funky Soul Blues.
0: Ja, met funky soul vul en verrassend.
2: Ja.
0: En dan vooral met een groovende mix van funk, soul, blues en jazz en fusion. Ja. Zo, dat is een hele mond vol.
1: Dat is een hele goede band.
2: Ik heb de computer weer alles aan. Die doet het weer.
0: Oh, goed, kijk aan.
1: Maar die Neo Funk is een hele goede band.
0: Ja?
1: Ja, ja,
0: ben jij
1: de
0: fan van?
1: Ja, ik heb ze bij mij op het Apeldoorns podium gehad. Ik heb ze in de muziektent gehad. Dus volgens mij 2 jaar geleden alweer.
0: En weet je wat ik vooral zo leuk vind?
1: Er is qua samenstelling wel iets veranderd.
0: Maar weet je wat ik vooral zo leuk vind aan deze band? Het repertoire bestaat uit Tower of Power. Ja. Amy Winehouse.
1: Ja.
0: Incognito. Michael Roof.
1: Ja.
0: John Cleary.
1: Ja.
0: Soul Street.
1: Ja.
0: Johnny Lang. En natuurlijk Stevie Wonder.
1: Ja, Stevie Wonder. Eh? Moeten we allemaal zonnebril opzetten.
0: Ja, en dan gewoon in de vibe komen van Stevie.
1: Ja.
0: Hé, hey, wat leuk.
1: Ja,
0: en,
2: zeker.
0: Dan is de toegang ook weer vrij. En aanvang is om 10:00, zoals vanouds. Ja. Zondag ben je gesloten. Als ik het goed begrepen heb, eerste Pinksterdag.
2: Ik doe de deur wel open met het terrasje buiten, hoor. Maar ik heb geen band.
0: Oh, kijk.
1: Maar je hebt geen band?
2: Nee.
1: Nee. Nou, de boog kan
2: die
1: ook...
2: Die heeft zich afgemeld.
1: Ah, jammer.
2: En toen moest ik voor de tweede Pinksterdag, de tweede Pinksterdag moest ik nog wat regelen. En dat is ook gelukt.
1: Ja.
2: Dat is leuk.
1: Ja.
2: Met Mark van Maurik.
1: Maar wacht even, Jan. Eerste Pinksterdag ben je dus wel gewoon open met je café?
2: Ja.
0: Toch wel.
1: Maar er is geen live muziek.
2: Zulk mooi weer, joh. Er zitten tafels en stoelen buiten.
1: Heerlijk. Dan ga je toch zelf ook lekker erbij zitten?
2: Ja, uiteraard.
1: Beentjes op een stoel.
2: Ja.
1: Even genieten. Maar tweede Pinksterdag?
0: Tweede Pinksterdag hebben we... Bols en Blues.
2: Ja.
1: Bols en Blues.
0: Ja.
1: Ja, laat Jan het even lekker zelf vertellen.
0: Ja, vertel het eens, Jan.
2: Ja.
1: Bols
2: en
1: Blues.
2: Ik heb er weinig biografie van. Want kijk, Mark is in mijn eigen band.
1: Ja.
2: En die andere mensen ook.
1: Mm-hmm.
2: Maar die hebben het met elkaar afgesproken. Dat ze een feestje gaan bouwen hier.
0: Oh, nou, gezellig.
1: En daar mogen wij allemaal deelgenoot van zijn dan.
2: Natuurlijk.
1: Ja. Ja. Maar Bols en Blues. De Blues, dat snap ik. En die Bols, zijn dat dan gehaktballen? Wat dan? Hey, noem eens wat.
2: Dat kan je bijna zeggen.
1: Bitterballen.
2: Ja, nou,
0: er staat hier een balletje.
1: Ja. Wat Bols voor ballen?
2: Blues.
0: Wat voor balletjes is het, Jan?
2: Van een balletje en bluesmuziek.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Dat zag ik voorbij komen. Ik denk, nou, dan moet het toch wel iets van een versnapering zijn.
0: Ja.
1: Nee, ook
2: nee, leuk hoor.
0: Ja, toch?
1: Nou, en hoe laat begint dat dan? Tweede
0: Pinksterdag? Om 4:00 middags.
2: 4:00.
0: En de toegang is ook weer vrij.
1: Ja.
0: Voor onze Nederlanders. Altijd fijn.
1: Ja, altijd dus, fijn. En noem nog eens, je hebt geen biografie van de band, maar je noemde net wel een paar namen, Jan.
0: Ja,
2: ja zeker. Mark van Maurik.
1: Ja.
2: Henry van der Broek.
1: Oh.
0: Ja.
2: Die ken je ook.
1: Ja.
2: Nou, Ellen Devlin.
1: Ja, die ken ik ook.
2: Oostenrijk.
1: Ja.
2: Henk Weerenstein. Job Beerens en Inigo Grimbergen.
0: Nou, en ook nog Ray Oosterrijk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Super band hoor, wordt dat.
2: Ja, leuk, zeker. Man.
1: Ja, dat zijn goede, doorgewinterde muzikanten. En die voelen elkaar ook heel goed aan. Want Henry zit samen met Ellen zit hij in de Hofnar Blues.
0: Hmm.
1: En top.
0: Gewoon een topoptreden. Ja, een topband.
1: Dat wordt heel leuk.
0: Topmensen. Ja.
1: En als er dan geen ballen zijn, dan zijn het gewoon lekkere bluesnummers die ze laten horen. Hè?
2: Ja, zeker. Ja hoor.
1: Ja. En we hebben al gezegd hoe laat het begint? Tweede Pinksterdag?
2: Dat begint om 4:00.
1: En de toegang is vrij?
0: Ja.
2: Maandag, ja. Vrij toegang.
1: Lekker man.
0: Helemaal goed.
1: En hoe lang ga je dan door?
2: Tot ik er beneden val, hè.
0: Oh, kijk aan. Kijk aan.
1: Nou.
2: Nee, maar dat meestal duurt dat tot 1:00 of 8:00, 9:00.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Als er nog mensen zitten, dan mogen we blijven zitten, hoor.
1: Tuurlijk.
0: Fijn.
1: Nou, super.
0: Dus.
1: Nou, dat was
0: wordt
1: het
0: een leuk
1: Jan.
0: Weekend.
1: Ja, dat wordt zeker een leuk weekend. Lekkere muziek ook. Heerlijk.
0: Hey Jan.
1: Dankjewel, ja. Jan.
0: Dankjewel.
2: Graag gedaan. Jullie bedankt, hè.
1: Fijne dagen alvast. Yes. Lekker genieten en tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Oké,
1: dankjewel. Dag, Jan.
2: Hoi.
1: Doei. We gaan... The Animals. The Animals, moet ik zeggen.
0: The Animals.
1: I'm Mad Again. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Zo. Nou, dat is er ook weer uit. 1964 heb ik even opgezocht.
1: 1964?
0: Ja, zo. Joh. Dat is oud, hè? Maar wel een lekker nummer, hoor. Echt bluesy nummer. I'm Mad Again van The Animals. Heeft Alexander goed gezocht. Ja, en weet je, dit brengt ons ook alweer aan het eind van deze
1: klopt.
0: Uitzending.
1: Ja, tijd gaat hard.
0: Vorige week waren we er niet, dus we hebben
1: volgende
0: even gewoon...
1: Nee.
0: Volgende week zijn we er weer wel.
1: Yes.
0: Met weer nieuwe gasten, nieuwe onderwerpen. Nieuwe lekkere muziek, samengesteld door Alexander.
1: Mm-hmm.
0: Jij bent er ook. Ik
1: tuurlijk.
0: Ook.
1: Ja. Wie niet?
0: Dus dat wordt gewoon een lekkere uitzending. En we gaan natuurlijk eerst ook gewoon genieten van de Pinksterdagen. Die mm-hmm. staan op stapel. Leuke dingen ook te doen. Het weer wordt fantastisch. Dat heb je allemaal lekker verteld
1: yes.
0: aan ons. Gaan we jou ook aanhouden?
1: Mag hoor.
0: Nee,
1: mag hoor luisteren.
0: Nee. Jeroen, dankjewel voor je
1: yes,
0: bijdrage vanmiddag.
1: Dank.
0: Alexander, bedankt. Redactie moet natuurlijk ook altijd even netjes dankjewel zeggen. Hè? Want die
1: zelf
0: zijn er
1: netjes.
0: Gewoon hartstikke druk mee bezig.
1: Die hebben weer een topprestatie geleverd.
0: En als er mensen zijn van, ik wil ook in de uitzending... stuur dan een mailtje naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. Komt het vanzelf goed?
1: Ja, dat neem ik aan van wel.
0: Morgenochtend gaan we dit herhalen van 8 tot 10 uur.
1: Kijk.
0: Kun je ook nog weer een keer luisteren naar Francis van Broekhuizen. Leuke vrouw. Volgende week is ze hier in Orpheus. Dus ik zou er lekker naartoe gaan. En waar gaan we mee afsluiten, Jeroen?
1: We gaan afsluiten met Stay With Me van Sam Smith uit 2014.
0: En dan zeggen wij gewoon, fijne avond.
1: Fijne avond, tot ziens. Goed weekend.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week, luisteraars.
0: Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan 1 blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele, hele goedemorgen en welkom bij deze Stedendriehoek draait door. Het gaat de warmste, wat is het vandaag alweer, 26 mei 2026 worden. Sinds het begin van de temperatuurmeting hoorde ik net op het journaal. En ja, het is nu ook alweer warm en als het zo warm is, dan kan ik niks anders doen dan beginnen met The Loving Spoonful en Summer in the City. En ik merk dat het ook afgelopen weekend hoor, dat de zomer weer begon. Dus ik heb de balkondeur weer lekker open staan, ook s'nachts. Hoor je al die mensen voorbij komen. Het is lekker, de zomer is begonnen. En ja, ik heb nou ook heel erg neiging om Gerard Cox te draaien. En dit is weer voorbij, die mooie zomer. Ga dat natuurlijk niet doen, alhoewel. Ga er nog even over nadenken. Heb ik een fijn weekend gehad? Ja, ik heb een heerlijk superlang weekend gehad. Er was zoveel sport op. Ik heb IndyCar voorbij zien komen. Ik heb Formule 1 voorbij zien komen. Basketballen, honkbal. Het is alsof Ajax landskampioen is geworden. Ze hebben zich maar geplaatst voor de Conference League. Maar ja, als je die wedstrijden dan weer ging bekijken, het leek net alsof ze de Champions League hadden gewonnen, omdat ze kampioen waren gewonnen. Ik zou er niet zo trots op zijn geweest. Voetbal heb ik dus ook gezien. We zijn aan het aftellen naar het WK voetballen. Dat is dan nog maar 16 dagen. Dus dat gaat natuurlijk ook weer ontzettend snel voorbij. Of dat gaat ook wel weer heel snel voorbij komen. Barbecue is voor de eerste keer aan geweest. Dat had ik dan weer gisteren gedaan bij een vriend. Oh, dat vind ik ook eens lekker. Ja, nee, ik ben goed uitgerust. Nou, uitgerust. Ik ben er weer helemaal klaar voor de Stedendriehoek draait door. Ik ben er, als het goed is, lekker tot vrijdag. Lekker veel muziek ook voor je klaarstaan. Zometeen zullen we nog een keer deze week Hold On and Coming doen. De originele uitvoering heb ik nog niet gedraaid, dus die gaat voorbij komen. Ik weet niet of dat vandaag is. Kan de woensdag, dat kan de donderdag, dat kan de vrijdag worden. Ik moet stilstaan bij twee saxofoonspelers die zijn overleden. Sinds de laatste keer dat ik hier ben geweest, namelijk Dick Perry is overleden, heb ik straks muzikaal wat voor je klaarstaan. En jazz saxofonist Sonny Rollins is overleden. Daar gaat straks ook nog wat voorbij van komen. Weet je wat, dat gaan we dadelijk, het aankomende uur gaan we dat wel doen. Dan gaan wij de overledene muzikaal eren. En ik heb toch wel wat nummers ervoor klaarstaan. En dadelijk weer een country nummer uit de lijst van de Blood Rolling Stone. De 200 beste country nummers. 186. Johnny Lee, Looking for Love, gaat voorbij komen. Ja, wat kun je van mij ook wel weer zeggen, hoor. Dat ik zeg dat wel goed, Looking for Love. Ik ben het even kwijt. Kan ik dat nog heel snel kijken? Ja, nee, Looking for Love. Nee, dat heb ik goed gedaan. Uit 1980. Dit is Agent en Hold Your Head Up. Argent, sorry.

Oh ja, ik zei net dat er twee jazz-saxofonisten zijn overleden, maar ik kreeg net al appjes binnen dat er nog wel meer mensen zijn overleden afgelopen tijd. Dan heb ik het natuurlijk over artiesten. Je hoorde Frank Zappa, Why Does It Hurt When I Pee? De zanger van Frank Zappa, Ike Willis, is op 70-jarige leeftijd overleden. En dat deed hij op 16 mei. Hij stierf in het bijzijn van zijn familie in Noord-Las Vegas na moedige strijd tegen prostaatkanker, waar hij sinds 2020 aan leed. Zijn overlijden bracht een golf van rouw teweeg binnen de wereldwijde Zappa-community, waarin hij werd herinnerd om zijn waanzinnige stem, gitaarwerk en gulle persoonlijkheid. Isaac Willis werd op 12 november 1955 geboren in St. Louis, Missouri. En op al 8-jarige leeftijd begon hij met gitaarspelen en ontwikkelde hij een diepe liefde voor de progressieve rock, soul en jazz. Zijn grote doorbraak lees je als een jongensboek. 1977 studeerde hij aan de Washington University toen Frank Zappa daar optrad. Werkte Ike in de crew van de studentenorganisatie. Backstage raadde hij een gesprek met Frank en Zappa, die hem vroeg of hij zijn muziek kende. Zappa drukte hem een gitaar in de hand en na een geïmproviseerde hotelkameraudititie wist Zappa genoeg. Deze jongen had goud in zijn keel. Na zijn afstuderen in 1978 vloog Ike naar Los Angeles en werd hij officieel lid van de band. Ike Willis werd al snel Zappa's meest loyale en herkenbare vocalist. Zijn grootste triomf kwam al in 1979 toen Zappa hem castte als hoofdpersoon Joe in de legendarische driedubbele rockopera Joe's Garage. Ike gaf de emotionele en satirische lading aan nummers die kritiek uiten op censuur en autoriteit. En ook deze Why Does It Hurt When I Pee, die heeft hij ingezongen. Dan gaan we even naar een ander berichtje. We doen het even in blokjes van 2. En dan moet ik wel even het juiste berichtje erbij halen. Ook het bericht dat Dick Perry, de Britse saxofonist die een bepaalde rol speelde op een reeks klassieke Pink Floyd-nummers, is overleden. En dat heeft zijn goede vriend David Gilmour bekendgemaakt. Perry werd 83 jaar. En hij speelt bijvoorbeeld saxofoon op onder andere dit legendarische nummers van Pink Floyd. En hij ging ook met ze op tournee. En ja, ik ben niet de grootste Pink Floyd fan, maar dit vind ik dan wel weer een geinig nummer. Dus de saxofoon die je dadelijk hoort, die is van Dick Perry. En die is 83 jaar geworden. Dit is Pink Floyd. Dit is Money.

Rob Bass en DJ Ezra Rock hoorde en Get on the Dance Floor. En vrijdag is de Amerikaanse rapper Robert Ginja, beter bekend als Rob Bass, overleden in de jaren 80. Vormde hij samen met Rob the Skip Brace het hip-hop duo die je net hoorde, Rob Bass en DJ Ezra Rock. In 1988 scoorden ze in eigen land een hit met It Takes Two. Deze track werd in Europa nooit een hit. Een jaar later scoorden ze een hit met deze Get on the Dance Floor die je hoorde. Hun enige hit in de Nederlandse top 40. Het nummer bereikte de 20e plaats. En wij komen op 2 minuten over 11:30 uit. Ik heb dadelijk nog 1 artiest die is overleden. Gaan we nog stil bij staan. Omdat het 10:30 is geweest, heb ik weer een nummer klaarstaan die ik de hele week voor je meeneem. Maar dan in een andere uitvoering. Ik ga hem nog een keer verlengen. Hold on, I'm coming. Dit keer een uitvoering van Waylon Jennings en Jerry Reed.

American Cars, No One Can hoorde je. Ik heb er nog eentje te gaan. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat hebben zijn woordvoerder Terry Hinton en familie bekendgemaakt. De tenorsaxofonist overleed in zijn huis in Woodstock, New York. De doodsoorzaak van Rollins is niet bekend. Rollins, geboren als Theodore Walter Rollins en bekend van composities als St. Thomas, Doxy en Oleo, wordt gezien als een van de invloedrijkste jazzmuzikus. Hij experimenteerde gedurende zijn carrière met R&B, funk en pop. Werkte samen met andere muzikale grootheden als Miles Davis, Coleman Hawkins en John Coltrane. Na zijn overlijden heeft de familie een citaat van Rollins gedeeld waarin hij reflecteert op zijn leven. Hier komt het citaat. Ik denk dat wanneer een creatief persoon ophoudt te bestaan, hij voortleeft in het volgende bestaan, aldus Rollins. Ik ben iemand die gelooft dat dit leven niet het absolute einde is van alles. Voor zijn nabestaanden staat er geen openbare herdenkingsdienst op de planning. En ik heb hem twee keer voor je klaarstaan. Zal ik eerst even werk van mezelf draaien? Ja, dat gaan we dan. Dat gaan we even doen. En daarna heb ik nog onder andere de Rolling Stones voor je klaarstaan. Waiting on a Friend. En op dat nummer speelt hij ook saxofoon. Eerst is hier Sonny Rollins en On the Sunny Side of the Street.

The Rolling Stones, Waiting on a Friend. En degene die saxofoon speelde op dit nummer, dat was Sonny Rollins. En daar stonden we even twee keer muzikaal bij stil. Ik had ook nog aan de Sunny Side of the Street van de man. Omdat hij op 93-jarige leeftijd is overleden. Ik zit met een schuin oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna tijd is. Het is tijd om plaats te maken voor het journaal van 11 uur. En dan zijn we snel terug met het tweede uurtje van de Stedendriehoek draait door. Ik wil nog even stilstaan bij de Giro d'Italia. Er komt nog Italiaanse muziek komt er nog aan. Want die gaan natuurlijk ook bezig. Die zijn in de laatste week zijn ze aangekomen. Dat doe ik al bijna 2 weken. Dus die laatste week gaan we er ook nog even op vooruitblikken. En ik heb natuurlijk weer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. Dus we zijn bij de 200 beste country nummers. Johnny Lee, Looking for Love, op plekje 186 gaat voorbij komen. Voor nu gaan we eruit met The Doors en LA Woman. Tot zo. Tot aan de andere kant van 11 uur alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 8:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleide heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar het noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws.

Maar er zit hot in de titel. Hot in de uitvoeringen. Het is vandaag ook echt een hete, hete dag gaat het worden. De warmste 26 mei. Sowieso de warmste 26 mei die we ooit hebben gehad. Temperaturen gaan boven de 30 graden uitkomen. Goedemorgen, we worden met Hot Chocolate. En You Sexy Thing had ik voor je klaarstaan. Lekker veel muziek tot een uurtje of één. Er gaat echt van alles voorbij komen. Zometeen weer een country nummer uit de lijst van het blad The Rolling Stone. De 200 beste country songs. We zijn bij 186 aangekomen. Dat staat uit 1980. Johnny Lee, Looking for Love. Ja, daar ben ik ook op zoek naar. Ik zal jullie daar verder niet mee vervelen. En als je mij kent, en dat weet je, als de temperaturen hoog zijn, dan moet deze plaat ook al voorbij komen. Dit is Billy Idol en Hot in the City.

Ceylon Sailor, de Beach Boys hoorde je en dat staat op het album Holland. En waarom heet dat album Holland? Nou, dat is heel simpel, omdat ze dat album hier in Nederland hebben opgenomen. Iedere dag blik ik even vooruit naar de etappe van de Giro d'Italia. Na een rustdag van gisteren gaan de heren vandaag de laatste week in. En het is een bergetappe, ja, dat

0: kan ik je wel vertellen. Het is een korte etappe, maar wat gaan we klimmen vandaag. De etappe zelf die is maar 113 kilometer. En dan denk je, ach, dat is de peulenschil. Nou ja, dat valt wel vies tegen, hoor. Ze start om 14:15 vanmiddag. En dan moet ik even gaan tellen, er zijn 5 beklimmingen. De eerste beklimming, die volgt na 32 kilometer, is er eentje van derde categorie. Dan gaat het een klein beetje bergaf, een beklimming van tweede categorie. Dan gaan ze weer bergaf, dan een beklimming van derde categorie. En dan houdt mijn teletext het even erbij op. Derde categorie, dan gaan ze weer bergaf uiteraard. En dan hebben ze een beklimming van tweede categorie. En dat is allemaal binnen een kleine 30 kilometer, deze 4 hellingen. Dan gaan ze naar beneden nog een keer. Dat is een lange afdaling en dan gaat het beginnen, hoor. Ze sluiten namelijk af met aankomst bergop en ze gaan naar Kadi. En het is een vrij pittige beklimming van 14 kilometer. Nou, gaat precies. Nou, hij is wel langer, want de beklimming begint eigenlijk al op 95 kilometer. Hier staat hij gecategoriseerd als een beklimming van 11,7 kilometer. En hij is stijgingspercentage tussen de 7,9 en 13%. Jonas Vingegaard, die is inmiddels in de roze trui terechtgekomen. En ik heb een interview met hem gelezen. Hij zegt, hij gaat een beetje rustig aan doen, want zijn voorsprong die is gigantisch op dit ogenblik. Maar, want ja, hij is ook nog een beetje met de Tour bezig. Maar hij wil ook nog graag een etappe winnen in het roze. 113 kilometer, vandaag 113 kilometer. Ik denk dat hij vandaag wel voor de etappewinst gaat. Ja, dat denk ik dan wel weer. Heb je dan alweer Italiaanse muziek voor je klaarstaan? Ja, tuurlijk heb ik Italiaanse muziek voor je klaarstaan. Viva la mamma, Gino Pulti.
1: C'è folla tutte le sere, il cinema di Bagnoli.

Dame in het rood, de Lady in the Red, hoorde je van Chris de Burg. Hey, even over nieuwe muziek gesproken. Deze vind ik eigenlijk wel heel erg geinig. Dit is Mama's Gun en Joy.

Z-Tap hoorde je hier bij de Steden der Jeugd Radio. En daarmee komen we op 11:30 alweer uit. Ja, deze week gaan voorbij komen Keith Urban. Dat is de woensdag, de donderdag. Old Crown Medicine Show. En op de vrijdag sluiten we af met The Fort Bailey. En dan heb ik het natuurlijk over liedjes uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. En nu trappen we deze week af met Johnny Lee. Looking for Love op plekje 186 uit 1980. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Op een avond eind jaren 70 stapte Eagles manager Irving Azoff af op Johnny Lee, die de huisband leidde in de bar Gailey's in Houston. En vroeg hem of hij wilde zingen in een film waarbij Azoff betrokken was als muziekcoördinator. Mensen zaten me voortdurend onzin te verkopen, vertelde Lee later aan Texas Monthly. Dus ik zei ja hoor, natuurlijk, zodra ik deze watermeloen op heb, zeker weten. Die gok pakte bijzonder goed uit. Urban Cowboy met John Travolta en Deborah Winger werd een kassucces. En hetzelfde gold voor de soundtrack. Het hoogtepunt was de ontspannen door Lee gezongen kroegenhit Looking for Love, die Gailey en een andere muziekcoördinator hadden gevonden tussen een stapel demo's. Demo's. Ik kon het niet geloven dat ik het nummer niet zelf had geschreven, zei Lee. Het was het verhaal van mijn leven tot dat moment. En ik kan je vertellen, het is ook het verhaal van mijn leven op dit ogenblik. Ja, ach, dat was neu gaan doen. Maar ja, het is wat het is, hè. En ik hoop altijd nog een keer de liefde gewoon in de trein op straat tegen te komen, in plaats van dat eindeloze geswipe. Nou ja, ik ben er ook op zoek naar. Op plekje 186 uit 1980, John Lee en Looking for Love. Ha, zou zomaar de soundtrack van mijn leven op dit ogenblik kunnen zijn. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Je draait, hè?

Quincy Jones en I Know Corrida hoorde hier. En daarvoor hadden we nog Billy Jones en The All-Stars en All My Brothers Are Clean. En daarvoor hadden we nog op plekje 136 Johnny Lee en Looking for Love. Morgen gaan we naar 185 Keith Urban, You'll Think of Me. En dat is dan weer een country hit uit 2004. Dit is Suzanne Tedeschi en It Hurt So Bad.

De uitvoering van Frankie Valli en de Four Seasons, The Banking, hoorde je hier. Nadat Billie Jean in 1983 en in 2009 de top 3 heeft bereikt, staat de Michael Jackson klassieker voor de derde keer in de top 40. En dat levert de King of Pop postuum een mooie prestatie op. Hij is de tweede act ooit in de top 40 geschiedenis die een 6 decennia in de hitlijsten heeft gestaan.

Door de re-entry van Billie Jean heeft Michael Jackson nu in 6 verschillende decennia in de top 40 gestaan. Sinds zijn eerste solo-hit met Bill Withers' cover Ain't No Sunshine in 1972 is hij in elke decennia heeft hij minimaal 1 hit vertegenwoordigd gehad in de top 40. De andere act die in 6 decennia in de top 40 heeft gestaan, dat is David Bowie. Hij presteerde dit bovendien nog tijdens zijn leven. En hij staat dus weer in de top 40. En ik heb hem nu voor je klaarstaan. Je hoort het al op de achtergrond. Ach, ik kan nooit kiezen. En dit blijft toch ook wel een van mijn favoriete nummers van Michael Jackson. Van het album Thriller. De eerste keer dat hij die moonwalk deed. En hij deed het ook altijd tijdens dit nummer. Ik heb het toen nog gezien in de toen nog Amsterdam Arena. Dit is Michael Jackson, Billie Jean. Tot zo naar de andere kant van 12 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een droneshow tijdens een festival in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat tientallen drones waren neergestort in de haven. Volgens de organisatie vielen 89 drones uit de formatie. Niemand raakte gewond. Mogelijk werd het incident veroorzaakt door een onverwachte verandering van de frequentie waarmee de drones worden aangestuurd. De voor vandaag en morgen geplande shows gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Er zouden daarbij meerdere doden zijn gevallen. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In het busje zouden 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur hebben gezeten. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen krijgt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen, zo is de verwachting. Voor vervanging en renovatie is de komende jaren jaarlijks ruim 2 miljard euro extra nodig. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover.

Ah, dus hier ook. Nou, hier in de studio is het lekker. Ik zal je sterker vertellen. Ik heb tegenwoordig een vestje. Ik heb nu even net een vestje aangetrokken. Want het is hier fris. Maar ik heb hier een heerlijke airco aan staan. Goedemiddag en welkom terug bij de warmste 26 mei 2026. We wonnen met Buster Poindexter en hot, hot, hot. Buiten is het inmiddels wel weer hot, hot, hot, om het zo maar te zeggen. En ik heb nog een paar hittend plaatjes voor je klaarstaan. Tot 1 uur ben ik bij je, lekker veel muziek. Hot in here, dat kun je wel zeggen in Nederland. Er is een, misschien wel een lokale hittegolf onderweg. Dit is Nelly, hot in here.

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Ah, dat is echt de One and Wonder uit de jaren 90. Rednecks worden Jan Cotton Eye Joe. En ja, als het dan toch zo'n heerlijk warm weer is, dan kan ik het niet laten om deze in de remix ook te draaien. Nina Simone in de Groove Finder remix. Ain't got no, I got life.

we hebben toch allemaal wel eens een keer iemand waar je dit heel hard naartoe wilt roepen. Silo Green hoorde je. En fuck you. Ach, als het toch zo warm is, dan moet ik ook deze plaat ook nog even gaan draaien. In de remix nogmaals eens een keer. Dit is Tom Brown en Funking for Jamaica. En dat heeft niks met het eiland te maken. Nee, zegt het er iedere keer bij. Het heeft te maken met de wijk in New York City. En die heet ook Jamaica.

We hoorden hier en Can't Hold Us. En daarvoor hadden we nog nieuwe muziek. Skin and Bones van Ray. Had ik ook nog voor je klaarstaan. Ik zit even te kijken wat ik nu voor je klaar heb staan. Ja, nog wat zonnige platen. Ik zei het net al en je hoort het misschien ook al op het journaal. Het gaat de warmste mei. Het gaat de warmste mei, 26 mei worden in tijden. Het is nog nooit zo warm geweest op 26 mei. Dus ja, deze kan ook wel heel toepasselijk. Hè? Het is een zonnige dag. Dit is Sunny Days. Armin van Buren.

Kijk, de zon is schijnen. Alex hadden we hier ook nog. Een zoekmachine en een mandolin. Arno is net binnengelopen en ik moet hem dit toch nog even vertellen. Ik had er vorige week al stil bij gestaan. De Colombiaanse zangeres Toto La Momposina is overleden. In de jaren 90 had ze een hele grote hit. Een house hit samen met Michael Kleiss. Dit is La...

één keer gezien, live op Pinkpop. En dit zal een van de laatste nummers zijn geweest. Feelings Are Real van Moby had ik al voor je klaarstaan. En Moby die begint een verhaal te vertellen dat hij eind jaren 80, begin jaren 90 in Nederland kwam. Het was het begin van de rave, zoals hij zei. Zegt hij, ik vond Nederland altijd fijn om naartoe te gaan. En hij zegt, en dit nummer, zegt hij, daar gingen jullie allemaal uit jullie bol mee. En toen zette die Feelings Are Real in. En dan kijk je achter je en dan zie je gewoon 20, 30.000 mensen helemaal uit de bol gaan. Ja, nee, ik overdrijf. Nee. Ja, nee, maar Pinkpop, ik zit dan net te bekijken. Het was het kleine podium wat die zat. Dus dat is 20, 30.000 mensen. Die andere mensen stonden dan bij het grote podium. En maar er gingen een heleboel mensen gingen uit hun bol. Ik heb nog één plaat te gaan. We gaan eruit met Royskop en Robin en Do It Again. Morgen vroeg ben ik er weer tegen de klok van 10 uur voor Nieuwe Steden 3. Ik draai door.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken.

Aken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers, onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad...

0: democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

gaan we doen het eerste uur van de matinee. We gaan het hebben over de Vitaliteitsdag voor 55-plussers. Want die gaat plaatsvinden 4 juni. En ja, wat kunnen we dan allemaal? Nou, dat gaan we dan zo meteen helemaal horen. Want Michelle die gaat daar straks over vertellen. En we gaan het ook hebben over de open atelierroute. Dat is het komend weekend, 30 en 31 mei. Wat is er allemaal te doen? Wat kunnen we beleven? Waar kunnen we kijken? En wat kunnen we ontdekken? Dus blijf lekker luisteren naar ons en ook onze muziek. Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 31 mei een bezoek aan de schaapherder op de Loenermark. Samen met de boswachter wandel je naar de kudde om de schaapherder met zijn honden aan het werk te zien. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Tip van de boswachter: het is niet geschikt voor erg jonge kinderen en mensen met buggies of wandelwagens. Meer informatie en online reserveren, dat kan via www.glk.nl/excursies.

0: Underdog Project en Peoples met Summer Jam. 4 juni, dan is er een vitaliteitsdag voor 55-plussers tijdens de Apeldoornse Sportweek. En ik ga erover praten met Michelle Citton. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie organiseren natuurlijk een hele Apeldoornse Sportweek voor iedereen, hè? Maar speciaal op donderdag 4 juni is er een vitaliteitsdag voor 55-plussers in Sportshal Zuiderpark. Wat kunnen we allemaal verwachten? Wat gaan jullie doen?
1: Er worden allerlei fit-testen georganiseerd. Dus mensen kunnen langskomen om te kijken hoe het is met hun kracht in het hele lichaam, balans, beenkracht, conditie. Mm-hmm. Dat soort onderwerpen. Ook valrisico kan er getest worden.
0: Aha. Hoe doen jullie dat?
1: Dat doen we met de Smart Floor. Wat we ook op meerdere plekken doen. Maar dat doen we ook hier. En dat is een mat van 6 meter. Daar zitten sensoren in. En die kan eigenlijk zien hoe het looppatroon van mensen is. Mm-hmm. En op basis daarvan wordt er ingeschat hoe hoog het risico is op een val. Hè? En als er dan gekeken wordt naar het lopen.
0: Dus, En wordt daar dan advies gegeven wat je daaraan kan doen? Of wat je dan kunt doen?
1: Ja. Ja? Okay. Ja, eigenlijk zowel na de fit-testen als na de valrisicotesten komt er eigenlijk een gesprek met een beweegmakelaar.
0: Ja.
1: Er wordt even kort gekeken naar de uitslag van de testen. En vervolgens wordt er gewezen op het sport- en beweegaanbod wat er ook op de markt aanwezig is.
0: Ja.
1: Er zijn heel wat verenigingen en aanbieders ook aanwezig.

0: Maar er kan ook een vervolgafspraak gemaakt worden met een beweegmakelaar.
1: Ja.
0: Om natuurlijk nog wat verder te praten.
1: Mm-hmm.
0: En als het gaat over mensen die een verhoogd valrisico hebben, dan wordt er weer doorverwezen naar trainingen.
1: Oh ja.
0: Die gegeven worden. Die gratis trainingen zijn er.
1: Mm-hmm.
0: En dat start in september, starten daar nu weer nieuwe rondes voor. En daar kunnen mensen dus ook informatie over krijgen op de Vitaliteitsdag.
1: Ja, ja. Nou, dat is heel mooi natuurlijk. En dan is er ook een aanbod voor mensen bijvoorbeeld met een chronische aandoening. En waar moet ik dan aan denken? Aan wat voor sport- en beweegactiviteiten?
0: Weet ik niet precies waar je op doelt.
1: Nou ja, in Apeldoorn is er een breed aanbod voor sport- en beweegactiviteiten. Waaronder ook mogelijkheden voor mensen met een chronische aandoening. Dus ik vroeg me af, wat bieden jullie dan aan?
0: Dan moet ik even... Ik weet niet precies waar deze vandaan komt. Dus dan moet ik even kijken, wat staat dat onder het aanbod?
1: Staat sport- en beweegaanbod voor 55-plussers. Dus, en er staan ook mogelijkheden voor mensen met een chronische aandoening. Dus vroeg me af, hoe doen jullie dat dan? En wat is er dan als aanbod?
0: Ik denk vooral de prikkelarme activiteiten.
1: Ja,
0: dan.
1: Bijvoorbeeld,
0: Dus er worden fietstochten en ook sportactiviteiten georganiseerd voor mensen met hersenletsel bijvoorbeeld.
1: Oh ja, wat goed.
0: Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goh, ja.
0: Verder moet ik het antwoord denk ik even...
1: Dat is niet erg hoor, nee, maar ik zag het hier staan. Ik denk, ik ben benieuwd, wat is dat dan precies? Maar
0: dat we nu veel inzetten en sowieso vanuit het uniek sporten en aangepast sporten...
1: Ja.
0: Wordt er ook veel georganiseerd.
1: Ja. Wat goed.
0: Ja,
1: om maar zoveel mogelijk mensen in beweging te blijven houden en zo, denk ik. Hè?
0: Ja.
1: En veilig fietsen, dat kan ook nog. Jullie gaan de mensen op een fiets zetten en dan mogen ze een stukje fietsen volgens mij.
0: Ja, en dan nu even specifiek de driewiel fietsen inderdaad.
1: Ja.
0: Op de Vitaliteitsdag kunnen mensen een aantal modellen uitproberen.
1: Oh ja. Ja.
0: Dus er zijn meestal je hebt fietsen die helemaal laag zijn en half hoog en wat hoger en dan nemen ze verschillende mee.
1: Mm-hmm.
0: Dan kun je daar informatie over krijgen en wat dingen uitproberen.
1: Ja, wat fijn dat dan kan, hè? Heel handig.
0: Ja.
1: Er zijn er heel veel mensen aanwezig die mensen dan begeleiden op dat moment, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, we zijn er behoorlijk veel. En er zijn veel partijen die hierin samenwerken. Vanuit leefstijlcoach, richting leefstijlapothekers. Zorgzaam heeft ook een kleine rol erin. Doortrappen. Stiment, zoals welzijnsorganisatie. En wij vanuit de sport. En een heleboel sportverenigingen die dus hun laten zien wat zij doen voor deze leeftijdscategorie.
1: Ja.
0: Dus zijn inderdaad veel partijen bij betrokken.
1: Mm-hmm. En die zijn allemaal in Sporthal Zuiderpark te vinden, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja. En van 10 tot 3 uur. Moet je voor sommige dingen ook een afspraak maken? Of kan je gewoon naar binnen lopen en eens kijken wat er allemaal is?
0: Ja, er hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Dus alles is op inloop gedaan.
1: Oh ja. Ja, nou dat is mooi.
0: Bij binnenkomst worden mensen dan... er wordt gekeken welke testen kunnen mensen doen.
1: Ja.
0: En dan kan het zijn dat er even een wachttijd is. Maar we hebben behoorlijk... behoorlijk veel mogelijkheden om de testen af te nemen. Dus ik verwacht dat het wel redelijk doorstroomt. Maar het kost altijd wat tijd om natuurlijk door die testen heen te gaan.
1: Ja,
0: en een gesprekje nog en dan nog over de sportmarkt. Dus dat is wel...
1: Wat goed dat jullie dit organiseren. En als mensen nou even naar het programma willen kijken, waar moeten ze dan zijn?
0: www.sportserviceapeldoorn.nl en dan is het /aanbod/vitaliteitsdag.
1: Oké, okay, dan vind je het hele programma er denk ik op en dan kan je zelf...
0: Ja, de verenigingen die er zijn bijvoorbeeld is ook leuk om te weten natuurlijk welke verenigingen en zo. Die staan ook op de website.
1: Precies,
0: dan,
1: ja.
0: Dan kan er wat gericht gekeken worden.
1: Ja, leuk. Hartstikke leuk. Heel goed. Nou ja, en verder organiseren jullie de hele week natuurlijk allerlei dingen voor heel Apeldoorn, hè? Van jong tot oud zie ik staan. Bijvoorbeeld, ik vond het wel grappig, de allerjongste die worden ook ingezet,
0: de peuters.
1: Hè? De peuters.
0: Ja.
1: Ja, kan je nog even noemen wat daarvoor te doen is, voor die peuters?
0: Ja, er wordt een peuter vierdaags georganiseerd. Dat is 6 juni.
1: Ja, leuk.
0: Dan gaan we eigenlijk voor de allerjongste, want die kunnen natuurlijk normaal nog niet meedoen met de vierdaagse, maar...

0: ja,
1: dit wel.
0: Bij een korte afstand en wel
1: wat leuk.
0: Wel meelopen. Dus daar is ook de informatie verder over de op de website
1: ja, te ja, vinden. Ja, want ja, er is zoveel. Ja, je kan het bijna niet noemen eigenlijk. Nee, zoveel. Nee. Dus het is echt een hele leuke week voor iedereen. En dan vooral ook donderdag 4 juni natuurlijk voor de 55-plusser extra. Ik wil je bedanken, Michelle, voor je uitleg. En heel veel sterkte ook met de voorbereidingen. En ook heel veel plezier natuurlijk. En tot de volgende keer. Tot ziens.
0: Oké, bedankt.
1: Dag.

0: Ja, bro, and people's don't stop the music.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Het is vandaag opnieuw flink zonnig en warm. De temperatuur loopt vlot op en de maxima komen uit op 29 tot 31 graden. Daarmee is de kans groot dat het de warmste 26 mei wordt sinds de metingen worden uitgevoerd. De zon schijnt flink en het is overal droog. De noordenwind is zwak tot matig, maar trekt in de avond wat aan, waardoor de temperatuur in het noorden enkele graden daalt. In het midden en zuiden blijft het nog een lange tijd zonnig en warm. Morgen komt vanuit het noorden koelere lucht. In het noorden wordt het dan 16 tot 19 graden. In het midden en zuiden 20 tot 25 graden. Wel blijft het zonnig en droog.

0: Madness met Our House. Tegenover mij zit Marcel van Nuenen. Goedemiddag. Je bent van de Atelier, Stichting Atelier Apeldoorn, hè? Dat klopt.
1: Dat klopt.
0: Ja. En dit komende weekend is het weer zover. Dan openen de deuren van de verschillende ateliers. Maar ik wil eerst wel eens even weten, die Stichting Atelier. Hoe is dat ontstaan en wat is dat eigenlijk precies voor een stichting?
1: Ik ben niet zelf bij de oprichting geweest, maar de stichting is zo'n ruim 30 jaar geleden ontstaan. En is opgericht ook voor de open atelierroute in Apeldoorn destijds. Een aantal leden bij de oprichting die zijn nu nog steeds lid.
0: Okay.
1: En ook nog steeds actief.
0: Ja. Dus het is wel een hechte stichting.
1: Wat ik nu meemaak wel, ja.
0: Ja. En wat doet die stichting?
1: Die stichting die organiseert een aantal activiteiten op het gebied van de beeldende kunst.
0: Mm-hmm.
1: Wat elk jaar terugkomt is natuurlijk de open atelierroute in het voorjaar.
0: Ja.
1: Daarnaast zijn er ook exposities. Er is een galerie die wordt door ons gerund, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En in die galerie zijn op dit moment ook twee exposities zelf gelijktijdig. Dit is eigenlijk voor het eerst.
0: Ja.
1: Want die ruimte die hebben we nu in de Oranjerie.
0: Ja.
1: Dat is wel heel fijn. Verder zijn we net ingevoerd de culturele donderdag. De derde donderdag van de maand.

0: is altijd een cultureel onderwerp van een gesprek, ja? Een presentatie. En dan, dan kun je nog wat van gedachten wisselen daarover.
1: En is dat dan, waar is dat dan?
0: Dat is in de galerie zelf.
1: Oh ja.
0: Dus omgeven door schilderwerken en andere kunstwerken.
1: Inspirerend.
0: Heel inspirerend. Ja. Leuke sprekers ook.
1: Ja, en het is al een keer gebeurd.
0: Dit jaar zijn we ermee begonnen. Ja. En het is de derde donderdag van de maand en iedereen is welkom.
1: Wat leuk. Ja. En wat is er dan al voorbijgekomen aan gesprekken, zeg maar?
0: Een glaskunstenaar is langsgekomen. Die heeft een verhaal verteld. Een van de vorige stadsdichters is gekomen. Heeft een combinatie van liedjes en teksten voorgedragen.
1: Wat leuk.
0: Er is ook een presentatie geweest over een van de beeldhouders hier in Apeldoorn, die nog wat werk heeft achtergelaten.
1: Mm-hmm.
0: Dat was op zich allemaal heel boeiend.
1: Ja. En hoe komen jullie dan aan die mensen?
0: Het netwerkje, zullen we zeggen.
1: Ja, dat is belangrijk natuurlijk. En zo rolt dat een beetje.
0: Dan maken we een programmaatje voor.
1: Ja. En hebben jullie al voor de komende tijd ook al mensen op het programma staan?
0: We hebben wel mensen op het programma staan, maar nog niet alles is zeker. Nog niet alles staat helemaal vast. Dus er is ook enige flexibiliteit.
1: Ja. Maar goed, wel leuk dat dit is ontstaan. En zijn er dan ook mensen die komen luisteren of kijken? Komen er ook al veel mensen?
0: Ja, er is wel belangstelling voor. Ja? Zo gemiddeld zo'n 30 mensen per avond.
1: Ja.
0: Het is donderdagavond, is dat.
1: Oh, leuk.
0: En heel boeiend.
1: Ja.
0: Maar ook de exposities worden wel goed bezocht.
1: Wat goed. En zeker omdat het in de Oranjerie is natuurlijk.
0: Ja.
1: En je zei al van, er zijn nu twee exposities tegelijk.
0: Ja.
1: En wat voor exposities zijn er nu?
0: De een is de kunstproeverij. Die heeft alles te maken met de open atelierroute.
1: Ah.
0: Van de kunstenaars die meedoen is al één werk te zien in de galerie.
1: Ah, spannend.
0: Dus wil je een beetje oriënteren, dan zou ik zeggen, kom naar de galerie.
1: Ja.
0: Kijk even rond en maak een lijstje van de ateliers die je wilt bezoeken.
1: Mm-hmm.
0: Want in die ateliers treft natuurlijk de kunstenaar en zijn kunstwerken.
1: Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ja. Wanneer zijn jullie geopend eigenlijk?
0: De galerie is open elke vrijdag, zaterdag en zondag.
1: Ja.
0: En dat is in de regel van 1 tot 5.
1: Oh,
0: dus het is eigenlijk een soort weekendgalerie.
1: Ja. En dan op donderdagavond de derde van de...
0: derde donderdag van de maand, inderdaad. Dat begint al vaak om 7 uur.
1: Ja.
0: Ja, en we zitten in de Oranjerie en die sluit om 9 uur. Dus langer wordt het, later wordt het niet.
1: Later, anders kan je er niet meer uit.
0: Nee, precies.
1: Ja. Hoe lang kun je daar nog blijven zitten? Want daar gaan natuurlijk ook werkzaamheden plaatsvinden.
0: Ja, dat klopt. We kijken daarnaast zich uit naar een volgende expositieruimte.
1: Mm-hmm.
0: Nog niet helemaal zeker is, maar het kan zijn dat de HEMA verhuist in oktober of eind van dit jaar. Dan krijgen we natuurlijk wel minder aanloop daarboven.
1: Ja, want het loopt natuurlijk nou gewoon door.
0: Nu loopt het al door en dat houdt
1: wel
0: dan
1: jammer.
0: Op. Ja.
1: Ja.
0: En verder zijn we hier ingetrokken met de belofte er 2 jaar te kunnen zitten.
1: Mm-hmm.
0: Dus mei volgend jaar.
1: Ja.
0: Dan kunnen we nog zeker halen.
1: Oh.
0: Maar we moeten even kijken voor die tijd. Moeten we toch zien dat we wat anders krijgen.
1: Ja, dat je dan toch alweer iets hebt.
0: Ja.
1: Wijze
0: ja.
1: van spreken van nou de volgende...
0: Toen ik erbij kwam bij deze stichting, 1,5 jaar geleden, zat het in de Hoofdstraat.
1: Ja.
0: Ja, en intussen is het ook voor een keer verhuisd naar Kerschoten, een aantal maanden. En zitten we nu in de derde plek, op de derde locatie.
1: Het blijft leuk.
0: Ja, we blijven verhuizen, maar dat is niet ons roeping.
1: Nee, dat is niet, niet heel prettig natuurlijk. En het is ook wel fijn dat je eigenlijk een beetje een vaste plek hebt. Dat mensen weten van, kijk, daar moeten we zijn als we dat willen bekijken.
0: Ja, precies, want dan kan je ook daar wat organiseren.
1: Ja.
0: Want behalve die derde donderdag en de exposities is er ook nog wel schilderles.
1: Oh,
0: ook daar. Wordt er schilderles gegeven.
1: Ja.
0: En er is ook portrettekenen naar model.
1: Ja.
0: Dus om de andere week is dat op maandag. Dus als je zo'n eigen honk hebt, dan kan je dat allemaal zo orchestreren.
1: Ja, en als jullie zouden moeten verhuizen, moet je ook alweer dan een ruimte hebben waar dat ook kan.
0: Ja, graag.
1: Waar je die mensen kunt ontvangen.
0: Ja, graag. Heel graag.
1: Ja, dat is toch wel een dingetje.
0: Ja.
1: Nou ja, als mensen dit horen en ze weten wat, je weet maar nooit, hè?
0: Je mogen het zo doorgeven, ja.
1: En jullie zoeken ook vrijwilligers, hè? Of mensen die belangstelling hebben.
0: Want de secretariaat is gestopt, Anja Straathof.
1: Ja.
0: Ze heeft het 7 jaar gedaan en uitstekend gedaan, maar ook heel veel werk verzet. En
1: precies,
0: dat werk wat ze nu.
1: Zeker.
0: Nu is zij vertrokken en de anderen moeten het werk overnemen.
1: Ja.
0: Dus we zoeken nog iemand die de PR kan doen, iemand die de sociale media kan bedienen.
1: Heel belangrijk.
0: Dat is ook wel belangrijk, de website kan onderhouden.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en bij de opening, als er exposities zijn, er zijn ook altijd mensen nodig die een oogje in het zeil houden.
1: Ja,
0: en ook de mensen ontvangen, gastvrouw, gastheer zijn.
1: Ja. Dus echt, je kunt wel wat mensen gebruiken.
0: Ja hoor, en iedereen die interesse heeft, kom een keer kijken. Aanstaande vrijdag zit ik er zelf.
1: Ah.
0: Zaterdag en zondag zitten collega's van mij, zeg maar. En we zijn altijd bereid een leuk gesprek te voeren.

0: vloer.
1: Ja, want het makkelijkste is even gewoon naar binnen lopen en gewoon even proeven hoe de sfeer is.
0: Ja hoor, gewoon rechtstreeks contact.
1: Ja, ja, dat is altijd het mooiste, toch? Ja. Ik stel voor dat we even muziek laten horen. En dan gaan we het hebben over dat weekend van 30 en 31 mei. En natuurlijk ook over de kunstproeverij die er dan ook is. Want daar willen we natuurlijk ook alles van weten. We gaan even de muziek doen en dat... Ja, komt eraan.

0: Soraya met Call Me. Tegenover mij zit Marcel van Nuenen. En we hadden het net al over de stichting atelierroute, zeg maar, in de atelier. Dit weekend dan is het zover. Want dan is de open atelierroute, die gaat plaatsvinden. En als ik zo het boekje bekijk, dan zie ik een plattegrond met enorm veel kunstenaars die we kunnen gaan bekijken.
1: Ja, dat klopt. Er zijn ruim 30 ateliers zijn open. En er zijn meer dan 30 kunstenaars die laten zien wat zij maken.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, en het is echt de moeite waard om te gaan kijken, hoor.
0: Ja, en wat voor mensen, waar moet ik dan aan denken? Wat voor kunst?
1: Ja, het is van, echt van alles. Van gecombineerde mixed media, olieverfschilderijen. Het is abstracte kunst. Het is beeldhouwwerk. Het is met keramiek.
0: Ja.

0: 11 tot 5. Dus vanaf 11 uur 's ochtends kan je er terecht. En dan hopen we dat het een beetje doorloopt gedurende de hele dag.
1: Leuk, ja. Het is mooi weer.
0: Ja, het is ook niet te mooi, want er zitten de mensen toch in het bos en aan het water.
1: Dat is waar.
0: Maar het is een aangename temperatuur. Ik geloof iets van boven de 20 graden. Het is mooi weer om erop uit te gaan.
1: Ja.
0: Dan van atelier naar atelier te lopen of te fietsen. Ja,
1: ja, geweldig. Toch?
0: Ja.
1: En het zijn dan ook kunstenaars die normaal gesproken hun deuren niet open hebben. Hè?
0: Klopt.
1: Maar je kunt ook zelf wat doen. Want hoe zit dat?
0: Ja. Ja, dat is afhankelijk van waar je bent. Adrie Post bijvoorbeeld, die heeft ruimte gecreëerd in zijn atelier om ook wat te doen.
1: Wat leuk.
0: En daarbij kan je ook verder werken op werk wat je zelf heeft bedacht. En ja, dit als voorbeeld. Ja.
1: Wat leuk, wat leuk. Dus dat kunnen we dan. Moet je dat van tevoren ook al aangeven?
0: Nee, je kan
1: dat
0: gewoon
1: je
0: binnenlopen en dan kijken of er gelegenheid is of niet.
1: Ja, dus, ja. Zelf ben je dus ook actief die dag.
0: Ja,
1: en heb je alle kunstenaars al eens een keer ontmoet eigenlijk zelf?
0: Ja. De kunstenaars hebben we afgelopen donderdag uitgenodigd. Dat is culturele donderdag. Zijn we met elkaar in gesprek gegaan.
1: Wat leuk.
0: In de Galerie Apeldoorn heeft iedere kunstenaar een werk ingebracht. En bij de werken zijn de kunstenaars gaan staan. En daar is wat interactie gekomen met de mensen die we nog niet kenden.
1: Mm-hmm.
0: Kunnen mooi contact leggen, een praatje maken.
1: Ook belangrijk.
0: Ja, een beetje elkaar leren kennen en ook elkaar bevragen over de werken.
1: Ja. Hoe was dat?
0: Was heel leuk.
1: Ja?
0: Heel leuk om te doen. Veel belangstelling ook wel.
1: Ja.
0: Leuke gesprekken, heel geanimeerd zoals dat. Ja.
1: Wat fijn. Want komen jullie ook wel vaker bij elkaar? Of is dat dan zeg maar eenmalig?
0: Nou, we komen wat onregelmatig bij elkaar. Maar in ieder geval, we kennen de culturele donderdag. En dat is toch wel een dag, een avond eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Van 7 tot 9. Maar dat is dan eigenlijk het moment waarop een onderwerp is, een presentatie is, een uiteenzetting, een discussie. En dan komen we elkaar wel tegen.
1: Ja.
0: En natuurlijk bij het inrichten van exposities.
1: Ook.
0: Wanneer mensen hun werk komen brengen, deelnemen aan een expositie.
1: Ja,
0: dan
1: want
0: moet
1: dat
0: je
1: wisselt.
0: Toch met elkaar kijken van wat gaat waar hangen. En, ja.
1: Want hoe vaak wisselt dat dan?
0: Maandelijks wisselt het.
1: Maandelijks.
0: Dus elke 4 weken zeg maar is een andere expositie te zien.
1: Oké, wat goed.
0: En op dit moment is de expositie een kunstproeverij.
1: Mm-hmm.
0: Dat heet zo omdat je kennis kan maken met de kunst die ook in de ateliers is te zien. Van de deelnemers aan de open atelierroute hangt hun werk. Ja, en dan op die expositie kan je dan een keuze maken van welk atelier wil ik zien en welk werk wil ik verder zien.
1: Ja.
0: En het is voor dit jaar eigenlijk ook voor het eerst dat we 2 exposities gelijktijdig hebben.
1: Hoe komt dat?
0: We hebben in het jubileumjaar van het station en het Oranjepark hebben wij gemaakt dat er in het Oranjepark ook tekeningen gemaakt konden worden en geschilderd kon worden. En het werk wat daar gemaakt is, niet alles, want sommige mensen nemen gewoon hun werk mee naar huis, dat is gewoon goed recht.
1: Ja, zeker.
0: Maar er is ook werk te zien wat in het Oranjepark gemaakt is.
1: Ja.
0: Van deelnemers en ook van begeleiders. Dus het is een tweede expositie geworden.
1: Nou, wat leuk.
0: Naast de kunstproeverij.
1: Ja.
0: Dus je 1 keer binnenlopen en je kan 2 exposities bekijken.
1: Kijk. 2 voor de prijs van 1. Je kan gewoon naar binnen lopen.
0: Je kan gewoon naar binnen lopen. Dus vrije entree, gratis entree. Is niets verplichtends aan.
1: Okay.
0: Je kan gewoon vrij rondkijken.
1: En als je nu zelf kunstenaar bent en je bent nog niet bij jullie aangesloten. Heeft dat ook een bepaald niveau? Moet je ergens aan voldoen? Hoe zit dat er?
0: Ja, om deelnemer te zijn aan de Stichting Ateliers Apeldoorn, dan is er echt wel een toelatingscommissie die je werk beoordeelt, die je achtergrond beoordeelt en die kijkt of dat je inderdaad werk maakt wat het van een juist niveau is.
1: Ja, wat erbij past.
0: Ja, en dan kan je toegelaten worden tot de deelnemer van de stichting.
1: Ja.
0: Maar het is ook zo dat ook bij de open atelierroute er zijn er ook deelnemers die niet bij de stichting zijn aangesloten, maar wel deelnemen aan de route. Dat kan ook.
1: Oh, dat kan ook.
0: En daar is ook naar gekeken, maar dan is de toets iets lichter.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja. Dus er zijn wel de gradaties
0: in.
1: Ja.
0: Ja, en, maar ook de mensen die niet aangesloten zijn, er zitten ook echt hele goede kunstenaars tussen, maar die hebben andere afwegingen gemaakt.
1: Ja, dat kan natuurlijk. Ja, zeker. Maar goed, 30 en 31 mei dit weekend, nou, dan staan de deuren open van enorm veel kunstenaars hier uit Apeldoorn. Hoe leuk is dat eigenlijk? Hoe creatief zijn wij hier? Je kunt op de website kijken. Daar staat ook alles op. Je kunt een boekje halen. Dat is ook leuk, want dan kan je eventjes van tevoren al kijken. Je kunt even bij jullie terecht natuurlijk.
0: Ja,
1: om te kijken van, hey, wat voor

0: kunst vind ik mooi.
1: Ja.
0: En dan kan je daar gericht naartoe. En het is van 1 tot 5.
1: Precies, en iedereen is welkom.
0: Ja.
1: Ja, het is de gemeente Apeldoorn, die staat er ook achter. En ja, hoe meer bezoekers, hoe leuker het wordt.
0: Zeker, zeker. Ja. Nou, ik zou zeggen gewoon gaan. Lekker het huis uit en kunst kijken. Dat doet je allemaal goed, toch?
1: Precies. Zeker.
0: Ik wil je bedanken dat je hier gekomen bent, Marcel. En succes met alles wat je doet.
1: Dank je wel.
0: Dit
2: is de matinée met Lydia Olsthoorn.

Bill Withers met Lovely Day. Speelgoedmuseum Deventer presenteert vanaf zaterdag 30 mei... de expositie Speelgoed in de 20e eeuw. In het Speelse Museum aan de Brink ontdek je hoe de speelgoedwereld... in het tijdperk van aap, noot, mies... tot en aan de eerste spelcomputers eruit zag. De vaste presentatie van het museum... is aan verschillende maatschappelijke thema's opgehangen. Zoals welvaartsontwikkeling,

Harold Melvin en de Blue Notes en The Love I Lost. Wij zijn alweer bijna aan het eind van ons eerste uur van de matinee. We gaan er zometeen natuurlijk terugkomen met nieuwe onderwerpen. Want er komen ook nog mensen naar de studio. Over een house-event gaan ze het hebben. En we gaan nog even met Orpheus bellen. Want wat is er dan allemaal te doen daar? En we hebben het nog over het Apeldoorns Gidsencollectief. Want die hebben allerlei wandelingen weer klaarstaan voor ons dit weekend. Dus dat is hartstikke leuk. Wilt u nog eens een keer op onze website kijken? Dat kan natuurlijk ook. Dat is www.rtv-apeldoorn.nl. En ja, daar kunt u even alle programma's vinden. En u kunt ook terugluisteren natuurlijk, als u er nog een keertje wil. Morgenochtend wordt dit ook herhaald tussen 8 en 10. Dan zijn we er ook weer. En er zijn natuurlijk nog veel meer programma's. Dus kijk nog eens eventjes op die website rond. En misschien wilt u ook wel wat vrijwilligerswerk hier gaan doen. Dat kan natuurlijk ook altijd, hè. Zijn van altijd van harte welkom om wat te doen. Er is genoeg te doen. En kijk maar naar de techniek en zo. Het is hartstikke belangrijk. Ja, zonder techniek zijn we natuurlijk nergens. Wij gaan even wat te drinken halen. We gaan eruit met La Bouche, Sweet Dreams. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen.

Volgens het stadsbureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

0: met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk nog steeds met Arno. En wat gaan we doen in de tweede uur van de matinee? Nou, we gaan het hebben over een house event Unity. Want die brengen muziek, community en creativiteit naar Apeldoorn. En dat doen ze 30 mei. Nou, er staan hier al wat mensen zo. Die staan al te wachten, want die popelen om het er zo meteen over te hebben. Ik zie het gewoon, het straalt er helemaal vanaf. Dus ik krijg er heel veel zin in. We gaan het ook nog hebben met Orpheus over het nieuwe seizoen. Want ja, die kaarten die zitten alweer in de verkoop. En het Apeldoorns Gidsencollectief, ja, die hebben weer hele leuke wandelingen klaarstaan. Daar gaan we het ook nog natuurlijk over hebben. Maar we hebben het ook over muziek. En nu Boudewijn de Groot met Weltrusten, meneer de president.

0: Nou, Harry Nilsson met Everybody's Talking. Tegenover mij zitten inmiddels Tommy en Gigi. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En ja, jullie stuiterden al de studio binnen eigenlijk. Ja, het is hier één brok energie. En ik had er ook al echt heel veel zin in om het erover te hebben. Unity, een house event bij Soap. En dat wordt georganiseerd 30 mei, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En met een sterke focus op muziek, verbinding en opkomend talent wil het initiatief een frisse impuls geven aan de lokale dance scene. Yes. Nou, het is een hele
2: mondvol.
0: Maar wie mag ik het woord geven? Ja. Vertel eens.
2: Gigi.
0: Ja. Gigi, ga je gang.
1: Ja, wij hadden heel erg het gevoel en het idee dat er binnen Apeldoorn echt nog iets miste wat betreft house.
0: Ja.
1: Maar ook een platform voor opkomende artiesten, jong talent, nieuwe DJ's die echt een plek wilden creëren. Nou ja, waar ze voor het eerst gezien konden worden.
0: Ja.
1: En zo hebben we eigenlijk het initiatief ook gestart. Van nou, wat kunnen we doen? Wat kunnen we opzetten om in Apeldoorn op de kaart te komen? Op eigen bodem. Mm-hmm. Wat hier dus nog mist.
0: Ja.
1: En zo hebben we eigenlijk Soap benaderd. En ook Soap vond dit een goed idee. Dus zo is eigenlijk de eerste editie dus ontstaan.
0: Ja,
1: ja.
0: Dit is dus de eerste editie.
1: Ja, de eerste editie.
0: Hebben jullie in de regio rondgekeken? Hoe ben je aan die ideeën gekomen?
1: Nou, we komen natuurlijk allemaal uit Apeldoorn.
0: Ja,
1: dus we hadden wel zoiets van, nou, als we dit willen opzetten en als we dit willen doen, dan willen we de eerste editie sowieso in Apeldoorn hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ook omdat het hier nog niet is.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook omdat het dan, nou ja, de thuisbasis is. Dan heb je natuurlijk de wat iets grotere steden eromheen, zoals Zwolle en Arnhem. En daar is de house scene eigenlijk al wel wat groter.
0: Ja.
1: Dus daar heb je al meerdere feesten, meerdere DJ's. Binnen Apeldoorn was dat nog niet. Dus eigenlijk hebben we gezegd van, nou, we gaan het doen en dan beginnen we gewoon in Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: En dan kijken hoe het gaat.
0: Ja. Ja. En hoe gaat het? Want het is eigenlijk bijna zover, Tommy.
2: Ja, eigenlijk supergoed. We zijn echt heel blij verrast.
0: Ja.
2: Er is best wel veel animo na. Dus,
0: nou,
2: wij kunnen niet wachten daarvoor die energie. Hè?
0: Ja,
2: wij komen hier binnen.
0: Ja,
2: hier.
0: Je moet nog even een paar dagen
2: We gaan ook samen draaien.
1: Ja.
2: Dus dat is ook een DJ-duo samen.
1: Ja.
2: Ons kind. Dus het is ook ons debuut ook.
0: Ja. Dit is jullie debuut.
2: Debuut ook nog eens als duo. Dus, dus het wordt ook nog, het is niet alleen het feest, maar ook nog voor ons ook nog een soort van spannende dag.
0: Ja.
2: Dus wij hebben er echt super veel zin in.

0: In.
1: Ja. Ja, en het, nou ja, muziek staat voorop, maar ja, het gaat om meer. Dus vertel eens, hoe denken jullie daarover? Wat is het dan, wat is het meer, zeg maar? Want het gaat ook om community, verbinding.
2: Ja, natuurlijk, muziek verbindt mensen. Ja. En het maakt niet uit wat voor ras je hebt, geloof. Het is gewoon, het is voor iedereen. Mm-hmm. Dus ja, wij met het feest willen dat op de kaart zetten in Apeldoorn. Zodat er gewoon een mooie groep mensen bij elkaar komt. Ja. Die van muziek, van housemuziek houden. En met veel positiviteit. Nou ja, aan het weer ligt het al niet. Dus
1: nee, dat gaat helemaal dat, goed komen.
2: Ja, het, ja. Ik denk dat ook met artiesten die ook daar gaan staan. We zitten allemaal met dezelfde intentie. Ja. En ik denk dat het helemaal goed gaat komen.
1: Want wat voor artiesten komen er, zeg maar?
2: Nou ja, maar wij zijn de minst belangrijk natuurlijk.
3: Nee, we hebben nog twee DJ's staan. Ja. Jella en Doan. En het zijn redelijk jonge jongens. En ook ja, redelijk nieuw in de DJ-wereld. Mm-hmm. Nou ja, Doan die draait al wat langer. Maar Jella is echt een opkomend artiest. Ook vol energie. En heeft er ook super veel zin in. En die is echt nog wel wat jonger. Dus die kijkt er ook heel erg naar uit.
1: Ja, lijkt me ook.
3: En daar hebben we ook echt naar gekeken van, nou ja, wie komt het liefst uit Apeldoorn?
1: Ja.
3: Jong, voor velen dan een eerste gig. Wie zou dat willen doen? En wie gunnen we dan ook zo'n podium? En ja, nu hebben we daar dus twee artiesten staan. Die dat eentje is wel uit Zwolle. En één, Jella, komt echt uit Apeldoorn.
1: Leuk.
3: En dan hebben we ook nog twee DJ's. Ook één van de organisatoren. En nog één van de organisatie. Alle twee trouwens.
1: Iedereen doet gewoon mee.
3: Ja, die gaan ook draaien. Die gaan het feest openen.
1: Leuk.
3: En dan ja, daarna zijn wij.
1: Dan gaan jullie los.
3: Ja.
1: Is het nou zo, ik weet er eerlijk gezegd niet veel van house muziek. Is het ook zo dat die house muziek zich steeds ontwikkelt?
2: Ja, je hebt heel veel verschillende soorten genres in omtrent housemuziek.
1: Ja.
2: Dus ja, je kan heel veel verschillende kanten op. Dus ik denk ook als je die dag gaat komen, dat je ook verschillende soorten genres van housemuziek gaat horen. Dus het is niet maar eentonig, mm-hmm, zoals heel ja, soms hoor je
1: dat je
2: alleen maar boom, boom, boom.
1: Ja,
2: dat je mensen al housemuziek. Maar nee, het is heel veel. Als je onze set is heel veel vocal. Hij heeft een beetje afro-house-achtige. Dus een beetje met trommels.
1: Oh, ja.
2: Dus echt een beetje de energie die wij willen uitstralen en overbrengen.
1: Kan je dan ook de DJ herkennen aan zijn stijl, zeg maar? Ja. Aan de housemuziek?
2: Ja, het is wel dat wij onze eigen stijl, dat we het heel erg leuk vinden om deze stijl te gaan draaien. En dat dat ook heel goed bij ons persoonlijk ook past.
1: Ja. Ja, zeker. Maar een ander die er staat, heeft misschien een andere.
2: Andere, ook hele andere tracks die je gaat horen. Dus
3: ook wel de insteek weer van die avond. Van, mm-hmm, nou ja, we hadden kunnen zeggen van, nou, we doen alleen maar DJ's die dezelfde soort house draaien.
1: Ja, precies. Ja.
3: Maar dat is dus niet wat we willen. Nee. Want je krijgt verschillende soorten mensen binnen. Dat is waar we voor staan.
1: Ja.
3: Dus je wil voor iedereen wat kunnen draaien.
1: Ja.
3: Dus we hebben nu eigenlijk vier DJ's. En alle vier zou je wat anders horen.
1: Precies, dat bedoel ik. Ja.
3: Ja.
1: En is dat dan als jullie dit doen? Hoe doe je dat dan? Hoe maak je die muziek? Ben je er steeds mee bezig, denk ik? Hoe ontwikkelt zich dat?
2: Ja, je kijkt echt wel naar waar je staat. Wat het publiek is. En daar ga je dus echt je tracks en de songs ga je daarbij zoeken.
1: Ja.
2: En dan maak
1: op
2: je
1: dat
2: dus
1: moment?
2: Je komt er al binnen. En je hebt natuurlijk al iets in je hoofd wat je wil draaien. Want anders wordt het wel als je on the spot.
1: Ja, wordt het heel erg lastig.
2: Dan wordt het wel heel lastig. Maar het is natuurlijk wel, je moet de energie ook aanvoelen.
1: Precies.
2: Dus je hebt wel verschillende soorten muziek bij je.
1: Je weet het
2: dus
1: wel,
2: als je kijkt van, er moet nog wat meer worden gedanst. Dan ga je net een beetje die beat.
1: Okay.
2: Net een beetje meer uplifting.
1: Dus, ja.
2: Dus je kijkt wel of iedereen al helemaal los gaat. Dan ga je op die vibe en op die energie ga
1: dan
2: je wel.
1: Dan breng je dat een beetje omhoog, zeg maar, de energie, zeg maar.
3: Ja. Je moet wel een beetje kunnen inspelen.
2: Ja, je moet.
3: Publiek. En dat is soms lastig, want je hebt natuurlijk van tevoren maak je een USB-stick klaar met alle nummers waarvan jij denkt, of als DJ-duo denkt van, nou, dit moet het worden.
1: Precies, ja.
3: Maar het kan maar zo zijn, als je daar aan het draaien bent en je voelt aan de energie van, nou, het publiek wil toch iets anders, dan zou je wel daarop moeten kunnen inspelen.
1: Ja.
3: En kunnen denken van,
1: superleuk.
3: Ja,
1: dat maakt het ook creatief.
3: Ja. Maar het is ook spannend natuurlijk, want je wilt het graag goed doen.
1: Ja,
3: tenminste, dat hebben wij als DJ. Wil je het graag goed doen? Dat je niet daar staat van, nou, wat is dit? Maar ja, dat maakt het wel extra spannend, maar ook wel inderdaad heel erg leuk.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Dat houdt het ook leuk natuurlijk.
3: Ja, zeker.
1: Ja, super. Nou, en fijn dat dat hier gaat plaatsvinden.
3: Ja.

0: soap. Nou ja, ja, dat is een hartstikke mooie locatie natuurlijk. Het is allemaal zaterdag. Deze zaterdag 30 mei. Het begint om 7 uur.
1: Klopt. Ja.
0: Tot 12 uur.
1: Ja, klopt.
0: Stopt het dan ook echt? Of gaat het een beetje door?
1: Het mag met een uitloop tot 12:30.
0: Ah.
1: Maar het is de bedoeling dat het 12 uur dat de muziek wel uitgaat. En dan langzaam naar buiten. Mm-hmm. Maar ja, je weet het nooit.
0: Dat zien we dan wel.
1: Ja. Dat zien we dan. Dat zien we dan.
0: Dat zien we dan. Tickets. Als mensen dit horen en die denken, hey, leuk dat dit in Apeldoorn wordt georganiseerd. Super.
1: Ja.
0: Waar kunnen ze die krijgen?
1: Instagram. Dus we hebben de Instagram Unity.
0: Aha.
1: En in de biografie van deze Instagram, daar staat ook een ticketlink.
0: Ja.
1: En er zijn niet veel tickets meer.
0: Oh, kijk.
1: Dus mochten er nog mensen naartoe willen, dan is het nu de tijd. Ja, we zijn echt bijna uitverkocht.
0: Hoeveel zijn er dan?
1: We hebben een capaciteit van ongeveer 180.
0: Ja.
1: En ik denk dat er nu nog iets van 15 kaarsen over zijn.
2: Oh. Ja.
1: Ja, en
2: dus
1: dat hadden wij
2: mensen
1: zelf
2: ren,
1: organisatie.
2: Ren naar die Instagram en klik die link, zou ik zeggen.
1: Heel snel klikken.
0: Wat leuk is dat?
1: Ja,
0: dat
1: had ik niet verwacht.
0: Wat je bedenkt, wat er moet in Apeldoorn.
1: En wij vonden dat wel heel spannend.
0: Ja. Super, ja, dat snap ik.
1: Ja, want je weet gewoon niet hoe zoiets loopt.
0: Nee.
1: En ja,
0: superleuk.
1: Het gaat goed komen.
0: Ja, denk ik ook. Hey, wat fijn dat jullie hier gekomen zijn. Om
1: hierover
0: te vertellen. Ik ben helemaal enthousiast. Dankjewel Tommy en Gigi. En heel veel succes. En veel plezier natuurlijk.
1: Ja, dankjewel. En jullie ook bedankt dat we hier mochten langskomen.
0: Nou, heel graag. En tot ziens.
2: Tot ziens.
1: Tot 30 mei.
2: Tot 30 mei.

In My Mind. Tijdens de week van het spannende boek duikt Dakota en leest op maandag 1 juni in de fascinerende, soms huiveringwekkende wereld van true crime. Laat je meenemen in waargebeurde verhalen vol spanning, morele dilemma's en onthullende inzichten. En ontdek hoe de menselijke geest in al haar complexiteit centraal staat in zowel misdaad als de oplossing ervan. Samen met Chris Carter, Herma Kluin en Carlo Schippers. Voor het hele programma en tickets kan je naar www.coda-apeldoorn.nl/crime night.

0: Robert Miles en Maria Nelen met One and One. Zoals iedere laatste dinsdag van de maand ga ik praten met Melissa Gerritsen van Orpheus. Want het is ook alweer heel spannend, want de nieuwe kaartjes die zijn alweer in de verkoop en het nieuwe programma is al volgens mij online. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En we zijn heel nieuwsgierig van wat kunnen we allemaal verwachten dit seizoen? En wat wil jij eens even noemen?
1: Nou ja, we hebben nu natuurlijk nog iets meer dan een maand zeg maar in dit seizoen. Maar ja. De verkoop van het nieuwe seizoen is afgelopen week gestart. En er staan weer ontzettend veel toffe voorstellingen op de planning.
0: Ja, fijn.
1: Waarvoor je vanaf nu dus je tickets kunt kopen.
0: Ja.
1: En dat gaat van weer fantastische muziekvoorstellingen tot cabaret, tot kindervoorstellingen, mm-hmm. En grote musicals. We hebben weer een propvol programma, zeg maar.
0: Een propvol. Hey, en hier staat van je wilde een paar hardlopers noemen. Ja. Wat zijn de hardlopers?
1: Nou, de afgelopen week zijn vooral de tickets voor bijvoorbeeld Beach.

0: is best heel hard gegaan. Die staan volgend jaar april pas bij ons in het theater. Maar die staan bovenaan als het om de ticketverkoop gaat. Dus als je daarheen wilt, dan zou ik er zeker snel bij zijn.
1: Ja, want, wat leuk. Anders
0: grijp je mis.
1: Uh-huh.
0: De Dutch Tenors is ook een van onze successen van dit seizoen, zeg maar. Die hebben we nu in verkoop gedaan. Die staat gewoon tussen alle andere voorstellingen. Maar mensen weten ze erg goed te vinden. Dus ook die tickets moet
1: wat
0: je...
1: Wat is dat voor een voorstelling, als ik vraag mag?
0: De Dutch Tenors zijn vier zangers. Die eigenlijk een soort van mix brengen van pop en klassiek. Dat mixen ze echt op een hele leuke manier. Met heel veel humor. En, met heel veel, en dat is echt een fantastische avond uit.
1: Wat leuk.
0: Zeker als je van goede muziek houdt, dan mag je die eigenlijk niet missen.
1: Okay.
0: En we hebben natuurlijk ook nog cabaretiers die heel hard gaan. Dus een aantal cabaretiers zijn al eerder in verkoop gegaan. En die hebben al mooie uitverkochte zalen.
1: Wat goed.
0: Maar voor Pieter Derks bijvoorbeeld zijn er nog wel tickets te krijgen. Dus die is afgelopen week pas in verkoop gegaan. Maar daar moet je ook snel bij zijn, want ook die gaat heel hard. En Herman van Veen, die staat op 19 en 20 december van dit jaar nog bij ons in theater.
1: Zo.
0: En die, nou ja, daar moet je natuurlijk ook bij zijn.
1: Ja, want iedereen wil daar nog...
0: Dat mag je dan natuurlijk niet.
1: Naartoe. Die gaat ook maar door, hè, die Herman van Veen.
0: Die gaat ook maar door. Dus
1: jongen,
0: zolang je hem nog kan zien, zou ik dat zeker doen.
1: Want, ja, zeker. Ja.
0: Showman puur zang.
1: Nou, zeker, ja. Enorm. Ja. Hey, en je had het, hier staat ook, zijn ook een aantal meerdaagse producties.
0: Ja.
1: Ik denk dan zeker aan musicals of zit ik mis?
0: Ja, er zitten ook nog andere dingen tussen. Maar het zijn voornamelijk musicals die we weer een heel aantal dagen hebben staan.
1: Mm-hmm.
0: Waarvan we Cats het langst hebben staan. Die hebben we bijna
1: leuk.
0: Drie weken staan.
1: Zo.
0: Van 28 januari tot met 14 februari. Dus het duurt nog eventjes, maar... die hebben we niet voor niets verlangd. Want dat, we verwachten dat dat een fantastische grote voorstelling wordt. Die echt niemand wil missen. Dus,
1: precies.
0: Als je nu je tickets al kunt vaststellen, dan zou ik dat zeker doen.
1: Ja, zeker.
0: En, we hebben ook nog Titanic. Dat is een hele nieuwe musical. Dat is een soort parodievoorstelling op het verhaal van de film. Dus van Titanic.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, dan met de muziek van Celine Dion. Dus dat
1: geweldig.
0: Belooft één grote Las Vegas show te worden.
1: Ja, tranentrekker.
0: Tranentrekker, ja, op een hele goede manier.
1: Ja, precies.
0: Onder je stoel van het lachen.
1: Oh, mooi.
0: Dat is ook echt een absolute aanrader voor het komende seizoen.
1: Ja, ja.
0: Maar we hebben naast musicals ook andere voorstellingen die we meerdere dagen hebben. Waaronder het grootste Zwanenmeer ter wereld. Die, dat is van het Shanghai Ballet.
1: Zo.
0: Die staan ook een hele week bij ons in het theater van 29 september tot 4 oktober.
1: Tjo.
0: En die komen echt met het grootste zwanenmeer ter wereld naar Apeldoorn. Dat is echt met 48 zwanen, waar ze normaal gesproken maar 24 hebben, geloof
1: zo.
0: Ik. Dus het is echt dubbel zo groot en dubbel zo fantastisch.
1: Maar dat kan bij Orpheus, hè?
0: Dat kan bij ons, ja. Gelukkig wel, want we hebben een grote zaal.
1: Mooi.
0: Maar het is wel, je krijgt echt een enorme show eigenlijk.
1: Ja,
0: voor,
1: dat...
0: Het Zwanenmeer zoals je hem niet vaak ziet, denk ik.
1: Nou, wat leuk zeg, dat dat ook bij jullie gewoon kan, hè?
0: Ja.
1: En is er nou ook nog, misschien weet je dat ook, aanstormend talent... waar je van zegt van, nou, daar moet je gewoon eens naar kijken?
0: Ja, we hebben natuurlijk in onze kleine zaal ook altijd heel veel nieuw talent staan. Dus als je vooral nieuwe dingen wil ontdekken... dan zou ik vooral kijken naar onze voorstellingen die in de Althielszaal staan.
1: Oh ja.
0: Die... dat zijn vaak echt jonge talenten. Mensen die bijvoorbeeld aan kabaretten of aan het Amsterdam Kleinkunstfestival hebben meegedaan. Of aan het Leids Kabaretfestival. Of mensen die via andere wegen zijn begonnen en die net aan de weg timmeren. Maar echt ontzettend veelbelovend zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar hebben we ook weer een hele mooie, heel mooi aanbod voor.
1: Ja.
0: En als je nou echt heel veel vaak dat soort talent wilt ontdekken. Dan kun je kiezen voor bijvoorbeeld onze kleine zaalkaart. Dan betaal je één keer een bedrag en dan mag je heel veel voorstellingen in onze kleine zaal
1: gaan bezoeken. Oh, dat is ook leuk. Ja, wat leuk. Ja, dan is de moeite waard om daar even naar te kijken.
0: Zeker de moeite waard, ja.
1: Hey, en het hele programma, waar kunnen we dat vinden?
0: Het hele programma staat natuurlijk op onze website, op orpheus.nl.
1: Ja.
0: En dan nu als je op de homepagina komt van onze website, dan staat er een mooie banner met tada. Want we presenteren graag ons nieuwe programma.
1: Ja.
0: En als je daar op de knop klikt, dan kom je bij het hele programma uit. En dan kun je alle voorstellingen zien die we het komende seizoen te zien hebben.
1: En bestellen.
0: En bestellen.
1: Ja.
0: Ook dat.
1: superleuk. Nou, hartstikke goed, Melissa. Wij zijn de komende, of jullie zijn de komende 2 maanden een beetje op vakantie, zeg maar. Hè?
0: Ja, dan hebben we wat minder aanbod.
1: Ja, en in augustus, ja, dan eind augustus.

0: Dus dan horen we graag weer van je.
1: Ja, dan zijn we weer terug.
0: En dan willen we graag weten wat er allemaal nog verder gaat gebeuren bij jullie. Nou, dat is heel veel.
1: Ja.
0: Voor nu bedankt, Melissa. En alvast een fijne vakantie natuurlijk. En ja, mensen die hier naar luisteren, ga eens even kijken op die site van Orpheus. En kijk eens of er een leuke voorstelling bij zit. Want het is de moeite waard om een avondje of een middagje weg te gaan. Dat zeker, hè?
1: Absoluut.
0: Ja. Hey, tot ziens. En nou, succes met alles. Dag.
1: Yes, dankjewel. Doei.

Neil Diamond, Love on the Rocks. Mantelzorgers en mensen met dementie kunnen vanaf nu hun ervaringen delen via de Dementie Monitor 2026. Alzheimer Nederland roept hen op de vragenlijst in te vullen. De uitkomsten helpen om zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. De vragenlijst invullen kan via www.alzheimernederland.nl/dementiemonitor. Invullen kan anoniem en duurt ongeveer 20 minuten.

0: Casey and the Sunshine Band met I'm Your Boogeyman.
1: Ja, het is weer zover, zeg maar. We gaan weer wandelen met het Apeldoorns Gidsencollectief, zoals eigenlijk iedere week. Maar morgen is er ook een hele mooie wandeling nog. En daar moet je bij zijn, want het is bijna weer de laatste. En ik ga erover praten met Marijke. Ron, goedemiddag.
2: Hallo.
1: Want morgen is het 27 mei. En dan is het nog een kans om het Paleispark, het Oude Loo, te bekijken.
2: Ja. Ja, een uitgelezen kans. Want vandaag is het misschien te warm om te wandelen.
1: Ja.
2: Maar morgen dan schijnt het zo'n 23 graden te worden. Nou, prachtiger kan het natuurlijk niet.
1: Mm-hmm.
2: En nog even die laatste kans grijpen. Want daarna neemt de koninklijke familie weer bezit van het kasteeltje, het Oude Loo en het Paleispark eromheen.
1: Ja.
2: En dan mogen wij niet meer komen. Wij hebben het nog wel in de folder staan voor het komend weekend en voor 7 juni, maar dat klopt dus niet.
1: Mm.
2: Morgen is het echt de allerlaatste gelegenheid om daar met ons te wandelen.
1: Kijk, en als je die mooie rhododendrons wilt zien, dan moet je er wel bij zijn.
2: Ja, en ik denk dat ik merk dat in mijn tuin ook. Er zijn rhododendrons en ook azalea's inmiddels uitgebloeid.
1: Ja.
2: Maar er bloeit ook nog het nodige. Dus ik verwacht dat het nog steeds prachtig eruit ziet.
1: Dat denk ik ook. En het is vorig jaar was het een beetje een rommeltje. Hè? Toen lagen die, volgens mij waren ze er toen mee bezig of zo. Het lag helemaal droog.
2: Ja.
1: Maar het is nu helemaal weer...
2: Nee, de vijver eromheen ziet er weer prachtig uit. Er zijn weer zwarte zwanen. Het enige wat de afgelopen weken ingepakt was, dat was het speelhuis van Wilhelmina.
1: Oh.
2: Ik weet niet hoe ver het daar nu mee is. Maar het kasteeltje ziet er helemaal weer top uit.
1: Ja.
2: En het is prachtig. Het wordt elk jaar wordt alles van alles bijgewerkt. Maar het ziet er weer helemaal geweldig uit.
1: Dat is het zeker. Hoe laat start die wandeling eigenlijk?
2: Ja, wij starten om 14:00 en dat is op de parkeerplaats van Museumpaleis het Loo.
1: Ja.
2: En dan wij staan voor de rijwielstand.

0: bevalling die daar ter plekke zit.
1: Mm-hmm.
0: En om 2:00. Mensen moeten wel iets vroeger komen, want wij moeten ook de entree betalen voor het park. Naast het feit dat onze wandeling €5 is en voor kinderen €2, zit er ook nog een toegang voor het Paleispark aan vast. Nou, daar kunnen de kaartjes van bij het entreegebouw van het museum, daar vlakbij de Rijwielstalling, gekocht worden. Maar wij kunnen dat ook regelen. Dat hangt er even vanaf wat mensen willen.
1: Ja, precies. Ja. En mensen kunnen misschien zelf ook al een app hebben.
0: Die kunnen al een app hebben, die kunnen zelfs een jaarkaart hebben. Die kunnen ook al een ticket gekocht hebben via de app. Ja, dat moeten we dus even ter plekke inventariseren.
1: Dus dat duurt even.
0: Maar er zitten dus wat extra kosten aan en even iets extra tijd voordat we echt met de wandeling beginnen.
1: Ja, ja. En hoeveel mensen denken jullie dat te komen? Heb je een idee?
0: Nee, daar hebben we echt geen idee van. Ik denk als het een dag als vandaag is dat er niemand geweest zou zijn.
1: Nee.
0: Ik hoop gewoon dat morgen nog een aantal mensen de kans grijpen.
1: Ja.
0: En geen idee hoeveel. Onze gids staat klaar. Als het er 2 zijn, dan loopt hij. Als het er 20 zijn, dan loopt hij. Of zij of hij. Ik weet even niet wie er morgen staat. Maar wij gaan er gewoon voor.
1: Precies, ja. En nou ja, het is lekker weer dan, dus waarom niet, hè? En hartstikke leuk natuurlijk. Hele mooie omgeving is dat. Maar dan zijn jullie nog niet uitgewandeld, want jullie wandelen gewoon van woensdag naar zondag, de centrumwandeling.
0: Ja, ja.
1: En die gaat 2 keer plaatsvinden, zie ik, om 11 uur en om 2:00.
0: Ja, we hebben een heleboel nieuwe gidsen. Die worden trouwens vanavond geïnstalleerd.
1: Geïnstalleerd?
0: 14 of 15 nieuwe gidsen
1: die
0: onze interne cursus volbracht hebben en die de nodige leerwandelingen ook al gelopen hebben. En vanavond gaan we dat ook feestelijk aangekleed vieren.
1: Wat leuk.
0: En dat betekent dat wij ook weer meer ruimte hebben om gidsen in te zetten. En we hebben ook besloten dat we voor de centrumwandeling, die er elke zondag is en die we nu ook tot en met december gaan houden,
1: mm-hmm,
0: dat we zowel 's ochtends om 11:00 als om 2:00 middags een ronde hebben.
1: Ja.
0: En beide keren staan we op de Hoek Deventerstraat, Hoofdstraat, bij de juwelier, noem ik het maar even.
1: Ja, ja, ja. Het is geloof ik nu wat anders, maar in ieder geval daar staan jullie. En dan begint dat. En dan daar kom je van alles te weten, volgens mij, hè?
0: Ja, ja, nee, dat ik roep altijd en ik schrijf ook altijd, het is een must voor elke Apeldoorner. Maar ook voor iedereen die in deze omgeving gelogeerd is en geïnteresseerd is in historie. Wij zijn dan wel geen Hanzestad zoals Zutphen en Zwolle en Kampen. Maar we hebben wel heel veel mooie historie en we willen ook heel graag vertellen hoe het allemaal zo gekomen is en daar nog stukjes van in het centrum laten zien.
1: Ja, ja, want dat is er nog wel, hè? Want je ziet dat niet in 1, 2, 3, maar als je omhoog kijkt en zo, dan ontdek je wel eens wat, toch?
0: Ja, je ontdekt dingen en we kunnen vertellen hoeveel herbergen er ooit geweest zijn, dat we het kruispunt van belangrijke wegen waren. En juist omdat we geen stad waren, toegankelijk dag en nacht. En vandaar dat er ooit heel veel herbergen gevestigd zijn, echt in het centrum van Apeldoorn. En heel af en toe zie je niet meer die herberg, maar nog wel de stalhouderij die daar ooit gezeten heeft.
1: Ja, ja, ja, leuk, hè? Ja.
0: Ja.
1: Hoe komen jullie nou aan al die nieuwe gidsen? Want dat is vind ik toch ook wel bijzonder.
0: Het is onvoorstelbaar. Wij hebben zowel een advertentie in de Stentor zelfs gehad, maar ook via social media. Artikelen in de Stedendriehoek. Nou, en opeens hadden zich geloof ik bijna 60 mensen aangemeld die wel interesse hadden om gids te worden. En dat betekende dat wij dat hadden we nooit gedacht, dat we zelfs een selectie toe moesten passen. En we zijn met 20 mensen de cursus begonnen.
1: Ja.
0: En om allerlei redenen zijn er een paar afgevallen. Dat kan ook gewoon door persoonlijke omstandigheden zijn. Nou, en uiteindelijk ik ben de tel even kwijt of we nu vanavond 14 of 15 mensen gaan nodigen. Maar met zoveel overgebleven. En dat betekent dat ons gidsenaantal verdubbeld is.
1: Ja.
0: En dat betekent gewoon dat we veel meer armslag hebben.
1: Wat leuk. Ja. Maar ook wel fijn, toch?
0: Ja, daar zijn we heel blij mee. Want we gaan ook nog hele speciale wandelingen trouwens doen voor de vereniging van de parken. Die rondom het Oranjepark, noem ik het maar even. Dan moeten mensen maar even de publiciteit volgen. Want dat heb ik nu als datum niet in mijn hoofd zitten.
1: Nee, komt toch.
0: Maar ja, op die manier kunnen we ook zeggen, ja, we doen graag mee. Want
1: ja,
0: we hebben weer gidsen.
1: Ja, ja. Wat fijn. En dan zie je ook hoe het leeft, hè? Want mensen weten het dan toch. Jullie weten jullie te vinden. En willen dat ook graag doen. Dus hartstikke leuk. Maar goed, eerst even deze wandelingen. Woensdag, dus morgen 27 mei, nog 1 kans voor Paleispark het Oude Loo. En dat is dus vanaf 2:00. En dan

0: Zondag de centrumwandeling om 11 uur en om 2 uur. En dat, nou ja, dat wandelt dan elke zondag door eigenlijk. Dus je kunt gewoon daar aanwezig zijn. Voor meer informatie kunnen mensen op de website. Hè? Dat is www.apeldoornsgidsencollectief.nl. Daar is alles te vinden. En Marijke, ik wil je bedanken voor het verhaal.
1: Ik wil jou weer heel veel succes wensen. Volgens mij zit jouw uitzending er bijna op.
0: Ja,
1: maar ik kom graag een volgende keer weer in levende lijven naar jullie toe. En ik ben blij dat jullie de zendmachtiging weer hebben. Ja.
0: Nou, dat zijn wij ook zeker. Dankjewel en tot ziens. Dag.
1: Oké, tot ziens.

Hoegel met Jamaican. We zijn alweer aan het eind van onze matinee van 26 mei. Arno, dank je wel voor het zorgen voor de muziek en natuurlijk voor de techniek. Redactie natuurlijk, die beneden zitten, ja, die doen altijd zo hun best om leuke programma's bij elkaar te zoeken, leuke mensen te benaderen. En dat lukt ook gewoon hartstikke goed. Dank je wel. En de luisteraar natuurlijk ook, want ja, zonder luisteraar, ja, wat moet je dan met radio? Geen idee. Maar in ieder geval fijn dat u op ons afstemt. Ja, kijk dus ook nog even op onze website. Dat is www.rtv-apeldoorn.nl. En wat ik ook al zei, dit programma is terug te luisteren morgen tussen 8 en 10. En ja, ook op de website kun je ook nog van allerlei informatie vinden. Wij gaan er zo uit met She Wants to Move van Nerd. Ja, let even op de hitte. Het is wel echt heel erg warm. Misschien even wachten met naar buiten gaan tot morgen, want dan is het alweer een stuk beter. Een heel fijn weekend alvast en tot volgende week.

0: iets te melden voor
1: Apeldoorn.
0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar... en het beperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Een 35-jarige man uit de gemeente Buren is aangehouden op verdenking van computervredebreuk bij voetbalclub Ajax. Hij zou meerdere keren zijn binnengedrongen in de systemen van de club. Volgens de politie zijn gegevensdragers in beslag genomen. Eerder bleek dat via een hack in de Ajax-app onder meer seizoenskaarten en persoonsgegevens van supporters konden worden misbruikt. Het onderzoek loopt nog. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleg over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ook andere EU-landen roepen Russische diplomaten op het matje vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. De NAVO wil de verdediging van de Baltische Staten versterken met een nieuwe militaire structuur. Daardoor moeten extra troepen sneller kunnen worden ingezet in onder meer Estland en Letland bij een conflict met Rusland. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens bronnen maakt het plan deel uit van een bredere versterking van de oostflank van de NAVO. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar... en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen een matige noord- tot noordoostelijke wind. Het wordt dan ook weer een zonnige dag, wel koeler dan vandaag, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs-show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Danielle's dinsdagavond.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray.

0: dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Hey lieve vriendjes en vriendinnetjes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's dinsdagavond. Het is 5 mei 2026, iets over 7. En we begonnen echt wel met mijn absolute favoriet. In ieder geval om gewoon weer even lekker de mood voor je depressieve dinsdagavond weer een beetje omhoog te halen. Alhoewel, wellicht heb je er iets minder last van. Want 5 mei, ja, is toch een feestdag. Wellicht was je vrij, wellicht was je dat niet. Ik was dat ook niet. Ik ga lekker nog zo de stad in. Naar de party squad en ja, Parijsema en zo kijken. Hartstikke gezellig. Ray, samen met Emma. En absolutely, met Joy, die je net al hoorde, die is daar helaas niet. Maar ja, wie weet, ik weet even niet of er nog een willekeurige DJ ergens staat. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. En dan kan ik ook gewoon daar nog op dansen. Ik hoop wel dat het een beetje mooi weer is op dit moment straks. Het is toch even een beetje spannend, hè, de afgelopen dagen. Ik weet niet, nou ja, zaterdag was nog dikke prima. Vrijdag was ook nog dikke, vrijdag was perfect. 25 graden. Goed, ik ben weer hartstikke Nederlands aan het doen. Lekker, lekker over het weer kletsen. Geef vooral input waar jij het over wil hebben. Geef vooral input over wat je wil horen om deze dinsdagavond weer even een stukje beter te maken. Want morgen is dan weer woensdag en dan is dan weer de helft van de week. Laat vooral weten. En DDR, luister, heb je nog 5.
0: Laat alles uit je handen vallen.
1: Nou, hou me vast hoor.
0: En ga het komende uur mee met Danielle.
1: Ik heb in ieder geval zin in zomerse dansplaatjes, dus laat me even weten.
0: Dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Ja, en dan kom je een beetje op dit soort sfeertjes terecht. Ja! Santana en Rob Thomas. Smooth. Laat wel weten wat jij wil horen. En DDA, laagste.

0: Fontana en Rob Thomas. Ja, ik had vorige week even een spontane behoefte aan een rocklijstje dat ik echt al jaren geleden een keer heb gemaakt. Rocky Rhythms. Zo heet hij bij mij in ieder geval. En toen kwam deze plaat voorbij. Toen dacht ik, ja, en dit is dus precies waarom ik dit soort pareltjes gewoon ergens in een lijst drop. Jaren niet naar luister. En dan ineens denk, ah ja, ja, maar dit is toch, dit is gewoon fantastisch.
1: Zeg Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Nee, je hebt me vorige week wellicht niet opvallend, even gehoord. Hè? Je hebt me niet gehoord over het feit dat ik Koningsdag had gevierd. Ik had even een avondje nodig, want aanstaande vrijdag heb ik samen met een vriend. Ik heb mijn eigen pubquizbedrijfje, naast dat ik ook radio maak en nog normaal werk heb en in de musical zit en zo, heb ik ook nog een pubquizbedrijfje. Even willekeurig, want ik vond het vanaf vroeger al leuk om pubquizzen te maken. En toen moest mijn familie dat nog elke kerst gaan doen, kreeg ze 60 vragen voorgeschoteld. Briefjes. Nou, het was toch nog 4 briefjes. Dat ging ik niet presenteren en zo. Maar goed, ik had wel allemaal vragen met hem gemaakt over het afgelopen jaar. Over wat voor dingen en dat soort zaken eromheen. Toen heb ik dat op een gegeven moment. Toen dacht ik, ja, mijn familie is er wel een beetje klaar mee. Laat ik dat ergens anders gaan organiseren. Toen heb

Tot op mijn oude werk ging ik ineens pubquiz organiseren. Hey jongens, kom er gezellig bij. Een pubquiz organiseren. Maar ja, het is altijd met z'n tweeën is altijd leuker in een jeetje. Dus op een gegeven moment heb ik een vriend bijgevraagd. En nu zijn we ondertussen bezig met de derde editie die gewoon professioneel aangekleed is. Ja, het is een veel te uit de hand gelopen hobby. Hartstikke gezellig. Maar die vragen moesten gemaakt worden. Want ja, die vragen schrijven zichzelf niet, hè. Dat is ook weer gewoon de situatie. Dus ik had vorige week eventjes nodig. En ook even nodig om bij te komen. Want ik had ook een paar dagen gewoon achter elkaar gefeest. Voor het eerst ook in Apeldoorn. Ik heb het echt enorm leuk gehad. Ja, ik ben blij dat er wat vrienden inmiddels ook hier in de buurt zijn verhuisd. Dus we konden hier gewoon lekker de stad in. Nou, het is heerlijk. Ook die reistijd die we niet hadden. En ik kon even een beetje een pintje drinken en zo. Nou, een hartstikke gezellig feest. En vanavond ga ik weer. Dus, hey, Apeldoorn, lekker bezig. Goed, het staat goed op de kaart in ieder geval. Dat waren een beetje de dingetjes die ik had, in ieder geval, die ik heb gedaan. Ik zit te denken, oh ja, ik ben afgelopen zondag nog naar Hairspray geweest, Musical, in Zwolle. Het was eigenlijk de tweede keer, maar ja, het ook tegelijkertijd een van mijn lievelingsfilms van vroeger. Dus ja, vergeef het me. Ik heb gebold. Ik was een paar maanden geleden was ik heel goed in bowlen. Gewoon willekeurig was ik ineens goed in bowlen. Het sloeg nergens op, maar goed, ergens... ja, weet je, hoe moeilijk is het? Als je heel logisch nadenkt, is het gooi de bal vooruit en gooi die kegels om. Sorry als ik nu iemand beledig. Maar dan zou ik toch denken dat ik het nu afgelopen vrijdag wel weer kon. Komt niet. ik ben laatste geworden. Ja, maar dan ben ik dus niet blij. Om een paar maanden geleden kon ik alleen nog maar spares en strikes gooien. En nu snapte ik er weer helemaal niks van. Nou, hartstikke gezellig. Dat is of de rest was gewoon heel erg goed. Dat kan natuurlijk ook. Want ik heb ook wel nog steeds wel een paar strikes gegooid. En ook een paar spares. Dus niet een hele omslag. Goed. Gelukkig zijn er ook dingen in het nieuws waar ik het gewoon even met jullie over kon hebben. Mocht je denken, hey, die Odido-hack heeft me mooi niet geraakt. Haha, toch nog meer mensen dan je zou denken. Want de hackersgroep Shiny Hunters heeft de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen bij een grootschalige hackaanval op de onderwijssoftware Canvas. Dat betekent het Amerikaanse moederbedrijf Instruct. Canvas wordt gebruikt om informatie over een opleiding, zoals cijfers, in te zien. Er zouden gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd zijn gestolen. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden zijn getroffen door de datahack, meldt ransomware.live, dat berichten van hackers deelt. De datadiefstal zijn mogelijk ook Nederlandse universiteiten en andere onderwijsinstellingen gestolen. Veel onderwijsinstellingen die Canvas gebruiken hebben nog geen duidelijkheid over of er ook informatie bij hen gestolen is. Onderwijsinstellingen in Nederland die gebruik maken van Canvas zijn onder meer Fontys Hogescholen, Maastricht Universiteit, Hogeschool Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de VU Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University. Dus komende periode, mocht je dingetjes hebben, gewoon überhaupt al een booking.com en Basicfit en Rituals hadden ook allemaal last van dezelfde Shiny Hunters. Odido en dat soort zaken. Let even op. Word je gebeld? Krijg je een e-mailtje? Lijkt het allemaal heel erg gepersonaliseerd? En dat soort zaken. Vind je het raar? Let gewoon eventjes gewoon op. Dat is even een tip van Flip. Ik vind het ondertussen wel gezellig als er nog even iets onder staat. Anders is het heel erg lang stil, denk je niet? Ja, hey, kijk, gezellig. Want het klimaatpanel van de Verenigde Naties stapt af van scenario's met meeste opwarming van de aarde. Ook van de scenario's met de minste opwarming wordt afscheid genomen. Een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's in een vakblad. Afgelopen jaren klonk steeds meer kritiek op vooral de warme scenario's. Ze bevatten aannames die niet realistisch zijn en liepen steeds meer uit op pas met de reële ontwikkeling in de wereld. Toch bleven ze invloed hebben op de onderzoeken bijvoorbeeld naar zeespiegelstijging. De stap betekent zeker niet dat de wereld ineens op koers ligt om zich te houden aan de klimaatverdrag van Parijs. In 2015 spraken bijna alle landen namelijk af de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden Celsius en nog liever 1,5 graden. Dat laatste geldt nu als onhaalbaar. Tot dusver warmde de aarde al circa 1,4 graden Celsius op. En sinds mensen op grote schaal begonnen met het verbranden van olie, steenkool en gas. En nog altijd stoten mensen jaarlijks grote hoeveelheden broeikasgassen uit. En ook de opwarming gaat dus maar door. Hoeveel de aarde deze eeuw nog opwarmt hangt af van de hoeveelheid broeikasgassen die mensen nog gaan uitstoten. En hoe heftig het klimaat daarop gaat.

reageren. Om vat te krijgen op die toekomst maken wetenschappers dus diverse scenario's. Elke variant is weer anders. Hoeveel mensen leven er bijvoorbeeld in de toekomst? Hoeveel energie gebruiken ze? En welk deel komt uit olie, steenkool en gas? Hoeveel investeren ze in innovatie? Werken ze goed samen? Al die dingen die werden samengegooid in scenario's. En nu hebben ze wiskunde? Mondiaal? Het gemiddelde, niet het gemiddelde. Gewoon de middelste keuze hebben ze nu, keuzes hebben ze nu maar gepakt. In plaats van dat ze de meest extreme en de minst extreme ook nog aan het uitwerken zijn. Hopen ze daar toch wat meer draagvlak voor te krijgen. Als laatste, de Amerikaanse videogamewereld GameStop wil veilingsite eBay opkopen voor $55,5 miljard. Het bod is opvallend omdat de videogamewinkel een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Op dit moment heeft GameStop een beurswaarde van bijna $12 miljard, terwijl eBay ongeveer $46 miljard waard is. Om de koop van eBay te kunnen betalen moet GameStop $20 miljard lenen. De vraag is of eBay blij zou zijn met dit bod. Bij een overname wordt het bedrijf namelijk direct opgezadeld met de schuld waarmee GameStop de overname heeft betaald. Bovendien ging het een lange tijd niet goed met GameStop. Het heeft de afgelopen jaren veel winkels in de VS moeten sluiten en heeft sinds anderhalf jaar weer betere resultaten. Op dit moment telt het bedrijf nog zo'n 1600 winkels. Topman Ryan Cohen wil dat de videogamewinkel zich meer gaat richten op online verkopen. En dat is dus de reden dat ze dachten, weet je wat we doen? Nee, ik doe gewoon ook hierbij kopen. Dus wellicht hoort het straks allemaal gezellig bij Elkander. Dat was het nieuws in ieder geval aan mij. Viel ook nog iets op? Laat het vooral even weten. Soms kom ik niet zo heel goed aan mijn oren. Merk je het? Viel jou ook nog iets op? Dit was alles. Oké, goed. Nieuwe muziek. Noah Kahan en Doors. Een van mijn favorietjes nu. Net zoals al die andere platen. Ik heb gewoon heel veel favorietjes. Daarvoor heb ik Daniela Sinsgraven ook. Geef ook jouw favorietje door, hè? Het DDA, laatste streepje, 05. Instagram, kan gewoon.

Dua Lipa en End of an Era. Nou ja, en dat hoort allemaal bij een film die deze week uitkomt. Devil Wears Prada 2. Die heeft echt een album bij elkaar verzameld met artiesten. Dat is niet normaal. Ik vind het echt, er zitten zulke fantastische parels bij. Dat is echt, echt fantastisch. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ga even lekker met z'n allen dat hele album luisteren. Want, nou ja, laat ik het even zo zeggen. Ik ga dus nu nog even wat dingetjes afspelen. Allemaal dat ook daarop op staat. Het is niet per se een album trouwens. Het is niet al die artiesten. Ja, maar het zit wel allemaal in de film. En daar is nu een lijst van. En die lijst is fantastisch. En die ga ik nu meer afspelen. Sterker nog, hoort zelfs een beetje bij de TikTok-trend. Yes, de TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening is op de TikToks. Nou, een hele hoop. En Devil Wears Prada zit daar zeker weten bij. Ik zie trouwens nog meer films voorbij komen van Anne Hathaway, waar ze in zit.

deze dames lekker bezig. In ieder geval, ik zei het net al, Dua Lipa, Anna Vanera staat erop. Ray staat er ook bij genoemd. En dan heb je ook nog twee artiesten, trouwens wel meer nog, die echt... Kom ik straks op. In ieder geval, twee artiesten die samen een Runway hebben uitgebracht. Ik vind het overigens heel erg een liedje dat ook in RuPaul Drag Race terecht zou kunnen komen. Mocht je dat ooit hebben gekeken, dan weet je misschien waar ik het over heb. Dit is een beetje de sfeer van RuPaul.

0: Nou goed, en Lady Gaga en Dushi, die hebben samen een plaat uitgebracht. Runway heet het dus. Ik zie het echt overal voorbij komen. En daarbij is het dus ook hartstikke heerlijk een TikTok-trend van deze week. Runway.
1: No matter what.
0: Hoor je hier.
1: No matter what.

0: you.
1: 10 things I hate about you, Leah Kate. En daarvoor die de TikTok-trend van deze week. En dat was natuurlijk Lady Gaga en Tucci met Runway.
0: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
1: En ook dat heb ik nog gedaan. Jeetje, wat een gezelligheid allemaal. Nee, ik heb hartstikke hard nieuwe muziek voor jullie meegenomen. 2 plaatjes zelfs. Eentje waar ik 2 weken geleden nog over gepraat heb met Ik hoop maar dat het een goed album wordt. En de ander is Roxy Dekker. Dus dan weet je ook gewoon dat het goed komt. Hey, je hoorde net al eventjes Lady Gaga. Ik ga even langs de nieuwe platen. En Lady Gaga heeft er nog eentje uitgebracht. Ook speciaal voor de Devil Wears Prada 2. Zo, soms kom je gewoon moeilijk uit je woorden. Vandaag is zo'n dag. En het liedje heet A Shape of a Woman. En klinkt zo...

Nou, en als je het dan nog even erover hebt. Sienna Spiro heeft er dan ook eentje ervoor uitgebracht. Material Lover. Ja, wat ik zeg, het is echt een fantastisch goed album. Ga het even lekker opzoeken, joh. Hartstikke gezellig. Alex Warren heeft ook een nieuwe plaat. Fine Place to Die. Nou, dat klinkt heel

0: Nou, je hoort het wel even. Bebe, bebe. En dat is precies wat Merel ook gedaan heeft.
1: Mijn wens is tegengepeiteld. Mag ik het ook als ik twijfel? En wie bepaalt dat eigenlijk? Money, money.

En dan heb je nog Zara Larsson samen met Shakira, die ook een nieuw liedje heeft uitgebracht. Nou, die twee, dat klinkt ook alweer als een heerlijke combo. Voor in ieder geval een zomerhitje. Zo klinkt in ieder geval ook Eurosummer en Girls Trip.

Maar goed, het is allemaal niet de plaat die ik volledig aan je wil laten horen. Dat is namelijk de nieuwste van Madonna en Sabrina Carpenter. Nou, en heb je toch een combo. Ik heb een hele tijd ook gewoon een statement gemaakt. Madonna, misschien had je moeten stoppen. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. Weet je, het is niet meer jouw ding om nieuwe muziek uit te brengen. En toch ga ik hem nu draaien in de nieuwe muziek. Ik neem al mijn woorden terug. Ze heeft het weer. Madonna is back. En samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Nieuwe muziek.

0: vanaf de start.
1: Nieuwe muziek dus van deze week. Kevin en Roxy Dekker. En daarvoor hoorde je nog Madonna en Sabrina Carpenter samen met Bring Your Love. Nou, het, ja. Hey, wat ik daar ook al zei. Sorry. Ik neem alles terug van wat ik heb gezegd eerder. Over dat je niet meer kon, Madonna. Het spijt me. Je kan het weer. Maar ik hou ook heel erg van Sabrina Carpenter.
2: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig? I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for the fun. He's up all night to get. Of deze zo long?

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Ik heb een cover meegenomen van een plaat. Ja, volgens mij is die toch al wel eventjes oud. Ik kan even, ja, weet je, dit is even kijken wanneer die uitgekomen is. 2015. Nou, vorig jaar gigantische hit. Voornamelijk door, hoe heet ze ook weer? Julia? Met Amsterdam, natuurlijk. Op het podium schreeuwen, terwijl Zara Larsson daar aan het optreden was. Huge artiest op dit moment natuurlijk. Heeft het echt helemaal gemaakt. Liedje van haar, Lush Life, is denk ik haar meest bekende. 2015 kwam er al uit. In ieder geval is het echt een fantastische plaat. Mocht je denken, weet je, ik heb echt geen idee. Ik weet niet eens hoe jullie, ik weet niet wat jij de afgelopen minuut tegen mij hebt lopen zeggen. Het gaat over dit liedje.

En het is gecoverd door Rose Gray. En Rose Gray kan je eventueel kennen. Het heeft niet heel veel luisteraars. 944.000 per maand. Nou, dat is nog behoorlijk veel meer dan ik heb. Maar heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan deze plaats van Kesha.

Ook dit is gewoon keihard nieuwe muziek, hè? Kalani Usher met Should and Never. Ja, het is echt, echt fantastisch. Heerlijk plaatje ook. Daarvoor, koffer van deze week, Rose Gray met Lush Life. Ook wel echt een heel andere versie dan dat je gewend bent. Maar goed, dat is een beetje het idee van de cover natuurlijk, hè? Hey, wij gaan naar de muziekwereld, want ook in de muziekwereld gebeurt het een en ander. Muzieknieuws, daar gaan we heen. Olivia Rodrigo komt volgend jaar op 23 en 24 maart naar Amsterdam voor 2 shows in de Ziggo Dome. Concerten zijn onderdeel van de Unraveled Tour. Met Grace Ives als special guest. De 23-jarige Rodrigo heeft 65 concerten in Noord-Amerika en Europa aangekondigd. De Amerikaanse zangeres heeft ze gedaan. Nou, precies. Tournee die sluit aan bij haar derde studioalbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat op 12 juni dit jaar verschijnt. De Unraveled Tour volgt op de

Kuts wereldtournee. En daarmee kwam Rodrigo in 2024 ook voor 2 shows naar Nederland. Zou je er heel erg graag heen willen? Dat kan allemaal. Is hartstikke gezellig. Kaartverkoop. Start normaal altijd op een vrijdag. Deze net anders. Donderdag 7 mei kun jij kaartjes gaan krijgen voor Olivia Rodrigo. Jet Rebel is na 3 jaar terug met nieuwe muziek. De artiest heeft zijn nieuwe single Change is Coming Around the Band uitgebracht. Wat een voorbode is voor meer nieuwe muziek dit jaar. En ook is de zanger weer veel op het podium te vinden. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Het leven heeft je een harde klap gegeven, maar langzaam begin je weer op te staan. Maar besef dat er iets moet veranderen, zegt Rebel over het verhaal achter de nieuwe single. Het is het eerste nieuwe werk van de artiest sinds de singles Unlived uit 2023. Zijn laatste album Pre-Apocalypse Party Playlist stamt uit 2021. Heeft dus eventjes lekker stilgestaan. Nou goed, nou stilgestaan. Dat kan ik niet zeggen. Misschien heeft hij hartstikke veel gezellige dingen gedaan. Maar even geen muziek uitgebracht. En nu komt er weer nieuwe muziek van Chat. En waar ook nieuwe muziek van komt, daar kun je misschien nog wel meer hype van zijn. Tenminste, dat ben ik. Amerikaanse zangeres Ariana Grande brengt binnenkort een nieuw album uit. Haar 8e album krijgt de titel Petal en verschijnt op 31 juli. Grande meldt vorige week dinsdag op Instagram dat het album iets is dat vol leven zit en groeit door de barsten van iets dat koud, hard en uitdagend is. Grande is samen met producer Ilya Semzea uitvoerend producent van Petal. En dat is een Zweeds-Iraanse producer die eerder intensief samenwerkte met hipmaker Max Martin. En hij was ook mede-producent en mede-auteur van een groot deel van Grande's album Eternal Sunshine uit 2024. En heeft ook samengewerkt met Taylor Swift en Sam Smith. Nou goed, er komt dus hartstikke nieuwe muziek uit. Heb ik heel erg veel zin in en helemaal hyped voor. En dat is altijd weer het moment om ook even lekker gewoon nog even een beetje naar de vorige album te luisteren. Want ook eerlijk, dat was ook een fantastisch goed album. Dus bij deze is dat ook tegelijkertijd de laatste platen van deze avond. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Heb je in de tussentijd nog wensen? Laat het dan vooral even weten. Mocht je toevallig de wens hebben om Ariana Grande We Can Be Friends te draaien, dan ben ik al helemaal hier voor jou om jouw dinsdagavond beter te maken. Want dat is bij deze dus ook de laatste plaat van vanavond. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. En geniet nog even voor als je nog even gaat dansen of zo.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen, verwacht De Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen in 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

Welkom bij het blaasmuziekprogramma Amusant. Het is niet ondenkbaar dat het heute ook zuhören aus Deutschland gibt oder Österreich. En ja, vielleicht viele zuhören aus Nordrhein-Westfalen. En ik wens Ihnen veel Spaß und viel Vergnügen mit das Programm heute. Vandaag is het thema Ötiloch. En daarom blaasmuziek. En aan het eind van de twee uitzendingen, dus zo tegen de klok van 10, dan weet u precies wat daarmee bedoeld wordt. We gaan deze week, in het eerste uur, gaan we luisteren naar blaasmuziek in al haar diversiteit. Van de mars naar een fraai concertstuk. Van de musical tot filmmuziek. En ook populaire muziek zal zeker niet ontbreken. Tevens besteden we aandacht aan een openluchtfestival dat op 12 en 13 september, vandaar dat ik zojuist de Duitse luisteraars even in het bijzonder welkom heb geheten. Op 12 en 13 september, net over de grens in het Duitse Bocholt, wordt er een openluchtfestival georganiseerd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Sporker muzikanten. In de tweede uur zullen we veel muziek laten horen van Southbrass, dat ook op 12 september om 1900 uur, om 7 uur om precies te zijn, een spetterend concert zal verzorgen in Bocholt. Meer over informatie over dit evenement kunt u lezen op onze website www.amusant.info. En ik zal er over een klein half uurtje ook nog even iets over zeggen. Naast muziek hebben we in het tweede uur ook een telefonisch interview met Jan Klarenbeek. Jan is een van de vier kandidaten die zaterdag 13 juni in Uddel met het door hem geschreven werk Ötiloch, daar heeft u hem, Ötiloch, examen gaat afleggen tijdens een afstudeerconcert voor de dirigenten. Iets na de klok van 9:30 probeerden wij verbinding te krijgen met Jan. Hij is nu nog druk bezig met muziek maken, heb ik begrepen. Dus we proberen even of hij de mogelijkheid heeft om om 9:30, na 9:30... om even in de uitzending te komen en dan iets meer uit te leggen over het examen wat hij met drie andere kandidaten gaat afleggen op zaterdag 13 juni in Uddel. Genoeg gezegd, denk ik. We gaan verder met een rustig stukje van Braasband de Waldzang. De solist is Willem van der Leest en het stuk is getiteld Rusalka's Song on the Moon.

En als u een luisteraar bent van het eerste uur van Amusant, dan weet u dat ik altijd na een prachtige mars een rustpuntje in het programma heb ingebouwd. En dat was dit keer de Rusalka's Song on the Moon. Ik heb zojuist al iets genoemd over het festival in Sporken, Bocholt. En op de social media zijn een aantal berichten verschenen dat daar vanavond een interview over zou worden gehouden. Dat gaat helaas niet door. Maar de tweede uur hebben we dus wel een interview met Jan Klarenbeek. In Duitsland, toen wij daar onze eerste contacten legden, hadden wij het over een fanfare. En men had geen idee wat men zich daarbij voorstellen moest. Dus een delegatie uit Bocholt is vorig jaar naar Uddel gekomen. En daar hebben wij een mini-concert voor haar gegeven. En ik kan hun nog wat nieuws vertellen. Er is zelfs een ministerie van fanfare in Nederland. En daar kunt u nu naar gaan luisteren van Jacob de Haan, het ministerie van fanfare.

Ja, dat was het ministerie van Fanfare in de uitvoering van Fanfare Sint-Aldegondes in Maasbree. En dit was een live-opname. Misschien heeft u het gehoord, het is mij niet echt opgevallen, maar het was een live-opname van het concours in 2012. Ik heb net mensen uit Oostenrijk welkom geheten en in Duitsland. Maar ik weet ook dat er mensen in België luisteren. In België, moet ik dan zeggen, natuurlijk. Met een zachte G. Dus, nou, leuk ook dat er bij onze zuidenburen meegeluisterd wordt. We gaan het programma vervolgen met een werk van Jan Kober van het Rundfunk Blaasorkester uit Leipzig. En het is getiteld Karachi Boulevard.

Voordat ik naar de studio kwam, ben ik even op bezoek geweest bij twee Trauma fans in Apeldoorn. En zij vieren iets bijzonders vandaag. Zij vieren namelijk een 1 jaar geregistreerd partnerschap. En toen ik vroeg van, en heb je nog een verzoeknummer? Toen was het eigenlijk direct wat naar voren kwam. Ros Roy van Jacob de Haan. Dus ik heb het programma even iets aangepast. Dus Marit en Walter, hier is speciaal voor jullie Ros Roy.

0: Dat was Ros Roy. Ik heb het in de introductie van dit programma al gezegd. We gaan het even hebben over de Sporker muzikanten. Die vieren dit jaar het 50-jarig jubileum. En ze pakken dit jaar groots uit met een open-air jubileumfestival. Ter gelegenheid van dit jubileum. En dat vindt plaats op 12 en 13 september aanstaande. Dit festival heeft een internationaal karakter. Want naast muzikanten uit Nederland en Duitsland kunt u ook gaan genieten van een professionele muziekgroep uit Noord-Italië. Het festival wordt op zaterdag 12 september geopend door muziekvereniging Juliana uit Uddel. En daar hoort u in dit programma regelmatig wat nieuws van over voorbij komen. Maar de jubilerende vereniging gaat zelf ook optreden. En u kunt ook gaan genieten van een optreden van de Plechbulten. In het tweede uur zal ik even bij de drie verschillende muziekgezelschappen stilstaan. Want het derde muziekgezelschap, dat is natuurlijk Zoutbraas. Dat optreden wilt u zeker niet missen. Zij vieren ook een jubileum. Het is een 10-jarig jubileum. En zij zullen een spetterend concert verzorgen. Het belooft een prachtig muzikaal weekend te worden met verschillende muziekstijlen. En wilt u kaarten bestellen, dan kunt u op onze website de voorverkoopstellen vinden. Maar vindt u dat allemaal wat lastig, dan kunt u ook een mailtje sturen naar ons e-mailadres contact@amusant.info. En dan proberen wij die kaarten bij u te krijgen, uiteraard wel tegen betaling. Alle informatie vindt u op www.amusant.info. Wat ik ook nog helemaal niet genoemd heb, is dat we een studiogast hebben. Shame on me. En Erik Bakker is hier al vaker in de studio geweest. Maar had vandaag zoiets van, de achtertuin is me veel te warm, denk ik. Van,
1: klopt.
0: Laat ik maar eens bij de airco in de studio gaan zitten. Daar is het beter toeven. Nou Erik, wat vind je ervan zover?
1: Nou, het is leuk om hier weer te zijn, Gerard. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Oké, okay. Je gaat ook mee naar Bocholt?
1: Ik ga ook mee naar Bocholt, zeker.
0: Nou, ik kijk er nu al naar uit. Worden weer...
1: Ik kijk er ook zeker naar uit. Het is voor mij echt een soort vakantie. Dus,
0: Nou, mooi. Dat is mooi om te horen. De Brabantse nachten staan erom bekend dat ze lang zijn. Maar ik denk dat wij dat fenomeen ook wel mee kunnen nemen naar Bocholt. Begin ik met een B. Dus,
1: komt goed.
0: De Bocholtse nachten zullen lang zijn. We gaan snel verder met het volgende werk. Want anders kan ik alle diversiteiten van de muzieksoorten die ik ook genoemd heb aan het begin van de uitzending, kan ik niet laten horen. Het zal sowieso een uitdaging worden, want we hebben nog een minuut of 16. Dus we gaan ons best doen. En ik zal iets minder gaan praten. Kunt u gaan luisteren naar de musical The West Side Story.

Dat was de musical, de West Side Story, naar een arrangement van Michael Sweeney. We gaan verder met filmmuziek van Hans Zimmer. Kunt u gaan genieten van de Movie Milestones.

daar hebben we bijna alle muziekstijlen gehad die ik in ieder geval op het programma had staan. We slaan er even een paar over, want we praten te veel. Dus ik ga even snel verder met een stukje popmuziek van het Canadian Brass Ensemble, getiteld Penny Lane. En daarna komen we nog heel even voor de nieuwsberichten bij je terug. En dan hebben we hopelijk nog even tijd om af te sluiten, zoals dat hoort natuurlijk, met een prachtige polka. Penny Lane.

Ja, dan zit het eerste uurtje amusant er alweer bijna op. We kunnen u nog een klein stukje laten horen van de polka tot aan het nieuws. En dan hoop ik dat u ingeschakeld blijft tot na het nieuws van 9 uur. U kunt gaan luisteren naar de Bocica Polka.

0: aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Amuzant.

Dat was een mars van Salzbras met de titel Auf zum Schlern. Waarom blaasmuziek? Blaasmuziek is uit, ouderwets, niet voor jongeren. Klopt dat wel? Blaasmuziek bracht Salzbras, de jonge muzikanten, 10 jaar geleden bij elkaar. En dat is precies hoe ze mensen willen samenbrengen met hun blaasmuziek. Ook muziek kent geen grenzen en geen categorieën. Met deze woorden promoten ze de cd die we vanavond gaan beluisteren op hun website. De muziek heeft zeer zeker sprankelende, pakkende, briljante, levendige, vriendelijke en leuke kanten. Salzbras wil mensen precies daarmee inspireren. Waarom? Omdat ze van blaasmuziek houden. Daarom blaasmuziek.

Ja, dan deze uitzending, de twee uurtjes, staat geheel in het teken van het jubileum van de Sporke Muzikanten. En de Sporke Muzikanten, dat is een muziekgezelschap. Dat bestaat uit ongeveer 30 muzikanten in de leeftijd variërend van 16 tot 80 jaar. En ze komen uit Spork, dat zal u niet verbazen, Bocholt en de directe omgeving. De Sporke Muzikanten werden in 1976 opgericht door Manny Nowark uit Spork. Toen, net als nu, blijven ze verenigd door de gedeelde liefde voor Egeland en bohemische blaasmuziek. Het repertoire omvat composities. Als het live is, kan het fout gaan, hè? Het repertoire omvat composities van Ernst Mos, Michael Kloosterman en andere bekende figuren in de volksblaasmuziek. Evenals stukken van Richard Schlebes, een lid van de Sporke Muzikanten die helaas veel te vroeg is overleden. En dan gaat er natuurlijk nog veel meer mis, want dan ben ik de volgende titel niet paraat. Als het goed is, gaan we luisteren naar de Campi Deller Polka, opnieuw van Saltbruis.

Nou, zoals Brahms kent een breed repertoire. Op de cd die wij nu aan het beluisteren zijn, staan massen, staan polka's, er staat moderne muziek. Er staat zelfs een solo op, Zwei Tenorhörner. Ik hoop dat we heel veel van deze stukken aan u kunnen laten horen. Volgt dus ook een polka, Liebe Dein Leben.

Liebe Dein Leben was dat een compositie in arrangement van Martin en Ernst Hutter. Het volgende werk is ook van Sobras, Alles steeds stil. Afgelopen 23 mei, dat was afgelopen week, ik weet niet welke dag dat precies was, was Sobras al in Nederland te horen in Asten. Nu is dat volgens mij hemelsbreed veel verder weg als Bocholt. Dus dat kan voor u een belemmering geweest zijn om niet naar Asten toe te gaan. Dan zou ik zeggen, noteert u zeker 12 en 13 september. 12 september moet ik zeggen, in uw agenda, om een bezoekje te brengen. Het is vanuit Apeldoorn gezien, ik denk een klein uurtje rijden, net bij Dinxperlo over de grens, om deze muzikanten en natuurlijk Juliane Uddel en de Sporker en de Blechbulten te gaan begroeten op 12 september. We gaan verder met de wals, zoals ik al zei, Alles steeds stil.

En dan wil ik u natuurlijk ook nog even iets vertellen over de blechbulten. Op de website blechbulten.de stellen zij zichzelf voor. En dat doen ze als volgt. Wij zijn Blechbulten, een kleine brassband uit de regio Münsterland in Westfalen. De naam is vrij letterlijk bulten. Betekent zoiets als kleine hoop. Dat kennen we in Nederland ook, een bult. Of heuvel in het Neder-Saksisch. Vrij vertaald zijn we dus een hoop koper. En dat past perfect bij ons, zo schrijven zij. Hoewel ze allemaal uit Münsterland komen, klopt hun hart voor bohemisch-moravische kopermuziek. Of zoals wij het graag noemen, een waar boheems genot. Iedereen die ons hoort begrijpt meteen wat we bedoelen. We zijn 7 muzikanten die hun vak verstaan en bovenal 1 ding geweldig vinden, en dat is namelijk samen muziek maken. Ons repertoire varieert van de klassieke polka, walsen en marsen, tot moderne arrangementen van pop en populaire muziek. Altijd met een eigen unieke sound en een flinke dosis enthousiasme. Ik zou zeggen, dat nodigt dat zeker uit om ook die muzikanten te gaan beluisteren. Binnenkort in september in Bocholt. Dan gaan we nog even luisteren naar een mars van Salzbras, die heet Zukunft entgegen.

van de Mars, die Zukunft en Gegen, gaan we verder met een wat moderner werk van Saus Braus, afkomstig van de CD Daarom Blaasmuziek. We gaan luisteren naar Grooving Heart.

Nou, een heerlijke sound, al zeg ik het zelf. Ik stel voor dat we nog naar zo'n modern stukje gaan luisteren. En dat we daarna even kijken of Jan Klarenbeek, of we die kunnen bereiken voor een kort interview over zijn examen. We gaan nog even luisteren naar Braasmoed. En dan even kijken of we Jan in de uitzending kunnen krijgen.

0: Hallo. Als het goed is, hebben we Johan aan de telefoon.
1: Dat klopt, Gerard.
0: Ik hoor je alleen niet op mijn hoofdtelefoon.
1: Hoor je me nu beter?
0: Ja, gaat nu helemaal goed. Welkom Jan in de uitzending van Amusant. Het blaasmuziekprogramma bij RTV Apeldoorn. RTV Apeldoorn kennen jullie al. Want er is al eerder een interview geweest met RTV Apeldoorn. Met alles waar jullie mee bezig zijn.
1: Ja,
0: jullie is misschien even goed om aan de luisteraar te vertellen van wie ben jij, wie zijn jullie en wat staat er allemaal op het programma?
1: Ja, ik ben Jan Klarenbeek en samen met nog drie andere studenten, Corien, Juri en Ruud, ronden wij onze opleiding af tot dirigent. En dat gaan we doen in Uddel.
0: Heel bijzonder in Uddel.
1: Ja, voor mij zeker heel bijzonder, ja. Ja.
0: En je hebt die opleiding gedaan bij een bepaald onderwijsinstituut, begreep ik?
1: Ja, dat klopt. Dat is Tactura. Dat is de educatie voor dirigenten. Die zijn afgesplitst van de bond van orkestdirigenten. Daar viel de opleiding eerst onder. Maar Chris Derks en Jan Bosveld, onze docenten, die zijn daarin verder gegaan met Tactura. En die zijn de opleiding nu verder aan het professionaliseren.
0: Oké. Jan Bosveld is geen onbekende hier in Apeldoorn. En als ik het goed heb, heeft hij voor Bruisband Apeldoorn. Heeft hij daarvoor gestaan als dirigent?
1: Dat klopt. Ja.
0: En kun je iets vertellen over het programma? Ik zie er een bijzondere titel op staan. Daar wil ik eigenlijk straks wel even met je over doorpraten.
1: Dat is goed.
0: Maar kun je iets vertellen wat de bezoeker ervan... Want het wordt in de concertvorm gedaan, dat examen. In Uddel. Kun je iets vertellen van wat de bezoeker kan verwachten?
1: Ja, het concert is op 13 juni in het Blanke Schot in Uddel. In de sportzaal. Er worden 8 verschillende werken gespeeld. Elke dirigent doet een inspeelwerk en een groot werk. En dat is dan op minimaal derde divisieniveau. En dat is eigenlijk de kers op de taart van onze hele opleiding. Want natuurlijk hebben we ook wel

0: theorie-examens gehad en we hebben stages gehad waar de docenten natuurlijk ook wel een indruk hebben gekregen over ons kunnen als dirigent.
1: Ja.
0: Ja, en zo, ja, en 13 juni proberen we dat met een mooi concert het geheel af te ronden.
1: Ja, ik heb het programma even hier voor mij staan. Ik, mm-hmm. zie, ik begin even niet met het eerste nummer, want daar ga ik dan zo even op door. Ik zie Concordia staan, die dirigeer jij. Ik zie De Milligan Waard staan van Harry Jansen. Ik zie Tintin staan van Johan de Meij. Babu Yeto, dat is ook een prachtige, het Onze Vader volgens mij. The Witch and the Saint van Erik Rosendom. Guardian of My Soul en Vuurgeesten. Die nummers die worden tegenwoordig gebracht.
0: Ja, dat klopt.
1: En daar heb ik er natuurlijk eentje niet genoemd. En die het zou wel leuk zijn als je die zelf even aankondigt en daar iets meer over vertelt.
0: Ja, dat is Eutilog. Zoals sommige mensen misschien weten, Eutilog is de oude naam van Uddel. In de tijd van Karel de Grote heette het dorp zo. En ik heb altijd wel met de gedachte gelopen, ik heb ze vroeger ook aan de Eutilogweg gewoond in Uddel. En altijd wel een gedachte gehad van, oh, daar zou ik toch ooit eens wat mee willen doen in de muziek. Ja. Ik vind zo'n mooie titel, ergens voor.
1: Prachtig.
0: Ja, dus tijdens de opleiding met harmonieleer, dan krijg je ook de handvaart om muziek zelf te gaan arrangeren, alles te orchestreren. Ik denk, wat is dan mooier om met mijn examen een eigen geschreven stuk te kunnen laten horen. Ja, en toen ben ik daar dan verder over gaan nadenken. Ik denk, dan moet ik toch maar iets met Eutilog gaan doen. Ja, en zo is het eerste deel nu wat ik nu af heb, de Royals en de Villages, is af. En er komen nog twee delen, maar dat later. Dat doe ik na mijn opleiding.
1: Ja.
0: En dat gaat eigenlijk over het dorp Uddel, zoals het vroeger was. En de band die ze hadden met het koningshuis. Maar ook het geloof komt erin terug. Er wordt ook een passage waar je eigen kunt inbeelden dat je een kerkorgel hoort spelen. Bij de binnenkomst van de mensen die naar de kerkdienst gaan. Er komen ook steeds in een stuk drie buisklokken slagen voor. Die symboliseren de drie kerken die het dorp kent. Ja, maar ook de soberheid waarin de mensen toen leefden. Maar toch een trots, hardwerkend volk. Wat een goede band had met het koningshuis. Dat hoor je allemaal terug in een stuk.
1: We gaan er zo, als je het goed vindt, we gaan straks naar dit interview even naar luisteren. Want ik heb natuurlijk deel 2 en 3. Ben je nog mee aan het werk of ga je mee aan het werk?
0: Daar ga ik mee na mijn opleiding aan het werk. Ja,
1: ik ben 16 mei op mijn hoofd ben ik bij de tweede repetitie geweest.
0: Ja.
1: En heb ik een opname gemaakt, gewoon met mijn iPhone. Dus de luisteraar verwacht daar niet te veel van. Maar het doet niks af aan de muziek, want de muziek klinkt gewoon prachtig. Precies zoals Jan het net omschreven heeft. Het is een prachtig stuk. En wat me daar vooral raakte, is dat jouw zus, Dianne, en de luisteraar gaat het zo horen, de prachtige bugelsolo voor haar rekening neemt.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik,
0: dat geeft ook wel iets een emotioneel iets dat je eigen zus dit mag spelen zo met mijn examen. Daar ben ik wel heel trots op.
1: Als je goed luistert, dan kun je dat een beetje in de klank terug horen. Het was echt heel bijzonder. U kunt het zo, ik heb de primeur, begrijp ik.
0: Zeker.
1: Ik mag de primeur hebben, ik mag zo een stukje laten horen. Dus dat is helemaal fantastisch. Heb je er een beetje vertrouwen in, Jan, dat het goed komt?
0: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ja?
0: Ik heb nog de laatste tips meegekregen van de docenten.
1: Ja.
0: Waar ik op moest letten en waar ik nog even aandacht aan moest schenken. En dat gaat helemaal goed komen. Ik heb er ook super veel zin in. En wij allemaal eigenlijk.
1: Ik heb een middagje mee mogen genieten. En ik heb er zeker alle vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Heb je zelf nog iets van wat je per se wel zou willen noemen en wat ik jou niet gevraagd heb?
0: Iedereen, ik wil alleen maar meegeven, iedereen is van harte welkom. Toegang is vrij. Heb je zin en heb je tijd om naar een mooi concert te komen luisteren met achter fantastische stukken? Ja, kom dan 13 juni naar Uddel toe.
1: Ja, in het Blanke Schot, Sporthal de Schier, geloof ik.
0: Ja, klopt.
1: Vrije toegang. Ik heb dan nog één vraagje over Eutilog, want ik weet niet of je dat genoemd hebt, maar dan is mijn geheugen is dan heel kort. Maar het is gebaseerd op het Uddels volkslied, toch?
0: Ja, dat klopt, ja. Dat was mij van ontschoten. Maar inderdaad, het Uddels volkslied ooit geschreven door Erg Leemuis. Ik heb het

0: niet in de originele toonschot gelaten. Ik heb het, normaal staat het in een majeur, een grote terstoonladder. Ik heb het in een mineure toonladder gezet. En ja, en daar ben ik mee verder gaan borduren. En ja, tot als resultaat wat ik nu heb.
1: Ja. Ik lees hier ook in een artikel veel waardering en ondersteuning voor jouw vrouw. Want ja, de PR die draait op volle toeren. Je kan geen social media openslaan of er komen eigenlijk dit concert wel tegen. Dus ik denk dat die zaal helemaal vol komt in Uddel.
0: Ik hoop het, ja. Ja, inderdaad. Sophie, mijn vrouw, heeft enorm veel werk gezet. Echt een rots in de branding voor ons vieren. Dat ons heel veel tijd extra heeft gegeven om onze studie af te kunnen ronden.
1: Ja. Nou, mooi verhaal, Jan. Ik ben echt super trots dat Uddel zo'n belangrijke rol in jouw muzikale leven. Ik ben natuurlijk zelf een ras echte Uddelnaar, dus ik kan niet anders zeggen. Ik heb hier ook nog iemand in de studio zitten, die is geen ras echte Uddelnaar, maar die ken je vast ook wel, dat is Erik Bakker. Heb jij nog een vraag aan Jan?
2: Nee, maar ik ben wel heel benieuwd hoe het klinkt. En ik wens je ook heel veel succes, Jan.
0: Ja, dankjewel, Erik.
1: Nou, daar sluit ik me zeker bij aan. Ja, ik denk dat we maar moeten gaan luisteren naar het prachtige stuk, eerste deel van Uttilog. Met een belangrijk verhaal voor ons allemaal, denk ik, hier op de Veluwe. Het is je hebt het net prachtig omschreven, ik kan dat niet mooier. En laten we gaan genieten van Uttilog, Jan. En bedankt dat je even in de uitzending wilde zijn. En zeker namens het hele team van Amuzant wensen we jou, maar ook jouw collega's natuurlijk, heel veel succes. En maak er een hele geweldige avond van in Uddel. En we hopen elkaar snel te ontmoeten.
0: Is goed. Dankjewel, Gerard. En ja, ik vond het echt heel leuk om zo in de uitzending te mogen zijn. Dankjewel.
1: Graag gedaan. En je was meer dan welkom. Ik vond het te bijzonder om het zomaar even voorbij te laten gaan. Jan, bedankt. En wij gaan luisteren naar Uttilog, zeg ik bijna verkeerd.
0: Uttilog.
1: Dankjewel, Jan. Groetjes.
0: Doei.
1: Hoi.

En dat is dan nog maar het begin van het dialoog. Jan, ontzettend bedankt dat wij dit als eerste mochten laten horen. Het was een live opname, dat heeft u gehoord. Maar ik wil het u zeker niet onthouden. We gaan verder met de cd van vanavond. Daarom blaasmuziek. En we gaan naar een heel ander arrangement. Heel andere genre, moet ik zeggen. Salsa Brass on Fire.

Nou, dat belooft vuurwerk te worden in september. We gaan verder. We hebben nog tijd voor één nummertje. En dan sluiten we af met een wals. En het ene laatste nummertje is dan de Isaac Thaler Gruuse. Een polka van de Sauspruis.

En daarmee komen we aan het einde van het beluistermuziekprogramma Amusant, dat vanavond in de teken stond van 50 jaar Sporker. Muzikanten, mocht u nu 12 september niet in de gelegenheid zijn om deze orkest allemaal te gaan bezoeken, dan heeft u misschien op zondag 13 september de mogelijkheid om te gaan vroegshoppen met blaasmuziek Oost die Heimat. En we sluiten dan ook af met een blik over die heimat, de wals van Salzbraas. En dat is een toepasselijke wals. We doen dat natuurlijk niet door u te bedanken voor uw aandacht. Fijn dat u ingeschakeld bent. Ik hoop dat u er volgende week ook weer bent als Riet weer terug is in de studio. Ik wil Mark bedanken voor de invalbeurt. Geweldig gedaan, jongen. Bedankt voor de techniek. Erik, bedankt voor je komst. En laten we nog even genieten van de prachtige muziek, blik over die heimat. Graag tot een volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkensauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkensauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept

buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid

0: en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Schouten bij Nacht.

Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gastverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten per Nacht. De band heet Sake overigens. Schouten per Nacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de killer classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

komen uit Denemarken, de Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee, eigenlijk al vanaf de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper, volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste

zijn afkomstig uit Orlando, Florida. Sleeping with Sirens is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels to Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree to Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil, het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 70 gaan zingen, maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toen met de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks Bad Wolves and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace, is The Hunted.

management van deze band is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves. Ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week op de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017. Ik wil je mee, de mooie

We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Band van Annette Olson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floriansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes, en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere, herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: De band VK komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69ers, ik zei, kan hier komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69ers. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: En in de Showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

vaste luisteraar Jeroen is groot fan van John Landen. Doen de vaste puzzelier mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Joran Lande heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus het is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Joran hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Tijdens een Kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
5: Dit is de

Consumentenargumenten. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 andere bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de